0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: We de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

Radio 1224. Meer muziek dan je buren lief is. Oh,

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse mui.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Morgenochtend schijnt de zon volop, al neemt in het noordwesten later de bewolking toe. De wind draait dan van zuid naar zuidwest en uiteindelijk west. Morgenmiddag blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog, met in het noorden een kleine kans op een bui. Het wordt zomers warm, rond 29 graden, op de Wadden ongeveer 24 graden. Morgenavond is het opnieuw rustig en droog met een zwakke west- tot noordelijke wind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

Zijn oude makkers die spelen nu nog met plezier. Op zondag zonder centen, zonder pijn. Arie zit nu thuis in zijn eentje na te denken. Wat het verschil is.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Voor Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

vrachtwagenchauffeur. Daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papieren controle. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het, het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang, je moet. 30 ton, 16 wielen, ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene, die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen, en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij, je vaak eenzame vrouw.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. Na 's ochtends eerst wat mist wordt het vooral zonnig met opnieuw 25 tot 30 graden en weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewind. En ook de komende week zijn er hoge temperaturen en laat de zon zich vaak zien. Na vrijdag wordt het koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8
3: uur. Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn. Vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht 4 asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws.
4: Fietsliefhebbers, opgelucht.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

0: Sportsfestival.nl.
1: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongens Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
2: Goedemorgen.
3: Radio 1224.
2: Daar gaan we.
3: 3,
2: 2, 1.
4: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden.

0: van Dongen. Radio 1224. Vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224, allemaal weer van harte welkom. Het is zaterdagochtend, de 23e mei van het jaar 2026. Een paar minuten na de klok van 8 uur. We zijn weer live op den antenne. We zijn weer live wereldwijd via het net. Dus heet ik jou natuurlijk daar aan de andere kant van harte welkom toe. Het is zaterdagochtendshow, weer lekker flink herrie. Vanuit jouw speakers, zo de slaapkamer, badkamer, hotelkamer, huiskamer, welke kamer je ook mag bevinden. Ja, ja. Natuurlijk eerst even dank uitbrengen naar de collega's voor het draaien van de afgelopen week. En heb je de nieuwe non-stop al gehoord? Ja, onze RJ die heeft weer wat leuke jingles aangepast. Ja, hij klinkt echt lekker weg, hè? Ja. Ja, ik weet het. Klinkt beter als die van Dongen. Ik weet het, ik weet het. Ja, dat is standaard. Oh, ja. Goed, wat gaan we doen? Ja, van Dongen is er vandaag niet tot de klok van 11 uur. Niet tot aan de klok van 12 uur. Niet tot aan 1 uur. Nee, liefst tot aan de klok van 2 uur. Ja, helaas geen Lady Miranda vandaag. Tenminste, deze ochtend en middag. Want als alles goed is, zit ze vanmiddag tussen... Nou ja, eerder in de avond, hè. Tussen 6 en 8 uur, hè? Tussen onze Wout en tussen onze Peter in. Hè? Nou ja, zit ze ook eens een keer tussen twee andere mannen. Hé, hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow op 12.24. Ja. En we hebben er zin in, hoor. En mijn naam is voor jou...
1: John van Dongen.
0: Juist. Goedemorgen. Oh, toch lekker, hè? Even je eitje kwijt zo, hè, op de vroege morgen.

0: deze zaterdagochtend. Even lekker terug in de tijd. True Love. That's a wonder.
1: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.

0: lekker terug naar de jaren 70 op deze vroege zaterdagochtend. Dat allemaal met een oudje van Julio Iglesias en zijn Un Canto di Iglesia. Ja, ja, ja.
1: Ja, daar is hij weer. Sjors van Dongen.
0: Wat is dat?
1: 12-2-4. Veel kabaal en veel plezier.
0: Nou ja, zeg. Ja, krijg allemaal van die rare dingetjes weer binnen. Hé, hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow.
2: Hele, hele, hele goeiemorgen.
3: Ja, dat zeg ik, ja.
2: Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen.
4: Radio 1224.
0: Ja, wel goedemorgen vrienden en vriendinnen. Luisteraars daar aan de andere kant van de lijn. Hey, leuk dat jullie erbij zijn. Hè? Ja. Elke zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtendshow hier op 1224. We zijn al enige luisteraars gezellig bijgekomen. Hè? Goedemorgen naar onze Gerda daar in Amsterdam. Ronnie Willems natuurlijk ook van harte welkom. Onze Teun. Met mooie Lunter is ook gezellig bij. Vanuit de auto. Onze Robert Jan. Hè, ja. Ook gezellig van de partij hoor. Ja. Ah ja, dat moet allemaal kunnen hè. Gezelligheid. Breng je tijd daarom bij Radio 1224.
5: Hè? Oh, was dat nou weer?
1: Ja, dat was een mooi plaatje.
5: Ja, was dit nou?
1: Nu gaan we luisteren naar een ander mooi plaatje.
5: Nee, ik ben bezig met de tune.
1: Komt-ie aan?
5: Nee, ik ben bezig met de tune. Niet. Ja.
1: Hij doet het niet. Je moet dubbel klikken.
5: Oh.
1: Ja, nou doet hij het.
0: Ah, dus dat was het probleem. Nou ja, beginnen we gelijk weer opnieuw, hè. Ja, ja, wat een bende.
2: Hele, hele, hele goeie morgen.
3: Ja, dat zeg ik jou.
0: Alweer? Alweer.
2: Hele, hele, hele goeie morgen.
0: Je raakt er nooit aan gewend. Ik weet het, ik weet het. Je raakt er nooit aan gewend. Die ochtendshow hier op 1224. Met ondergetekende George van Dongen. Ja, ja, ja. Hey, wat gaan we allemaal doen deze dag? Nou, natuurlijk heel veel leuke plaatjes. Tenminste, dat hoop ik dan. Leuke plaatjes draaien voor jou. Mochten de plaatjes niet in de smaak zijn. Ja, daar kan jij als luisteraar wat aan doen, hè? Ja. Hoe dan? Ja, daar hebben ze een plaatje over gemaakt, hè? Hoe dan? Nou, je gaat gewoon even naar onze website. Radio1224.nl. En vraag daar gewoon even een verzoekplaatje aan, hè. Maar je kunt het natuurlijk ook doen via de WhatsApp. Ons WhatsApp-nummer is 06-244-95564. Lijkt bijna op 1224, hè. Ja, dat eindigt ook op een 4, hè. Ja, ja. Nee, ons WhatsApp-nummer is 06-24-49-55-64. Ging het allemaal te snel? Ja, we hebben nog geen player gemaakt waar je bij terug kunt spoelen, ja. 06-244-95564. Dat is ons WhatsApp-nummer. En natuurlijk hebben we ook een chatbox voor de mensen die eventueel een babbeltje willen maken. Ja, klopt nog niet helemaal, maar het is nog even wennen, hè, ja. De chatbox van Studio 16 is allemaal te vinden op studio16.nl. Studio16breda.nl, moet ik wel goed zeggen, ja. Anders gaan de mensen ergens bij een andere studio uitkomen waar je eigenlijk niet wil uitkomen. Studio16breda.nl, daar vind je onze chatbox. Verzoekjes via radio1224.nl of via onze WhatsApp-lijn. Hè. En strakjes de lekker naar de wekker. Met weer een heel ander telefoonnummer. Ja, zo blijven we allemaal bezig, hè. Ja, dus, moet allemaal kunnen, hè. Dat allemaal in 2026. Nogmaals,

met een update van Microsoft. En die had heel mijn geluidskaart om zeep geholpen. Heel mijn configuratie naar de haaien en weet ik het allemaal. Maar ja, gelukkig. Gisteravond tegen 12 werkte het allemaal. Maar toen had ik nog een ander probleem. Mijn andere computer waar ik nou mee draai. Dus niet de streamer, maar de draai-PC. Daar was de pomp van de liquid cooling van kapot geraakt. Ding schoot af en toe naar de 85 graden. En dat is niet goed, hè, voor een

kom luisteren met een lach. Hè. We zijn het tenslotte voor jou. Hè. Leuk hoor. Gewoon van de grammofoon. Het radioensemble. Lekker. Ik zou zeggen, schuif gewoon gezellig aan hè, bij de ochtendshow. Dit is voor jou, meisjes in bikini.

Jan naar 1224. En dan zie ik dan onze collega Erbert van de Zwarte Tulp. Die stuurt opeens een filmpje door. Ja, dat denk ik inderdaad. Meisjes in bikini. Oh, mijn hart gaat er snel van kloppen, hè? Ja. Nou, mag dan wel bijna 61 zijn, maar... ik zie het graag, hoor. Goed, dit is de ochtendshow. Met een oudje van Neil Diamond. Sang Sang Blue.

klaar hoor. Want de plaat was niet meer zo best om aan te horen. Nee, het was een oudje van niemand minder dan Neil Diamond. En die had het over zijn Song Song Blue. Meer een klinkelplaat geworden. Ja, ja, sorry, kan er niks aan doen. Hebben we af en toe wel eens, hè? Ja. Goed, dit is de ochtendshow. Bijna 10 minuten voor de klok van 9 uur. Ik zeg tegen jou, goedemorgen. Ja.

0: even onze Patricia vanuit Sint-Nicolaas even een goedemorgen toewensen in de chatbox. Hè?
1: Ja, ja.
0: Nou, die komt er ook gezellig bij, dus... Ik zie wel in ieder geval aan mijn geluidsmeters dat ik heel veel te trimmen heb vandaag. Ach ja, mag de pret al niet drukken. We zijn er in ieder geval. Dat is voor mij het belangrijkste, ja. Ook Ton de Ridder een hele goede morgen daar. Ook gezellig bijgekomen. Onze Arie. Goedemorgen, kerel. De Lonely Wolf is er ook. Nou, gezellige bende hier, hoor. Dat allemaal bij 12-2-4.
2: Daar vind je de plezier. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Het is trouwens een wonder dat mijn telefoon nog niet overgaat. Normaal belt ze gelijk bij het geluid van dit. Maar voor mij had ze zoiets van... Hey, dat is de verkeerde tune. Inderdaad, inderdaad. Maar straks gaan we het weer doen, hè. De allereerste verzoekplaat van de zaterdag. De lekker... Naar de wekker. Bij het geluid van die lekker naar de wekker... kun jij contact opnemen met de studio.
1: Ja, ja.
0: Het enige... Kijk, zie je wel. Ik ga... Moet je opletten. Ja, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je zit weer verkeerd.
3: Ik zit weer... Oh ja. Ik zit net als zei... Normaal belt ze meteen en ding. Dat was het toch niet. Nou, dat was het toch wel.
0: Ja, dit is nog steeds de verkeerde tune, Gerda.
3: Ik word van jou helemaal gek.
0: Dus nou, ik zou zeggen, probeer het straks nog een keertje, hè?
3: Ja, dan ben ik weg.
0: Ja, jij gaat pas tegen 12 weg. Of tegen 10 weg.
3: Nee, want hij is al onderweg hier. En dan ga ik... ik heb met de weg en we komen erin. Dus half 10, kwart voor 10 is hij bij me. Nou, dan gaan we weg.
0: Nou ja, en de lekker naar de wekker is net na 9 uur.
3: Nou, als ik er nog ben, dan bel ik. En als ik het niet opneem, dan bel ik. Ja. Ah, oké, hey, groetjes.
0: Oké,
3: okay.
0: Doei. Altijd, hè. Ik ken ze niet anders. Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken. Hij moet kunnen, hè. Onze Gerda vanuit het mooie Amsterdam. Maar mocht je dus straks de lekker naar de wekker worden... Ja, dan kun je bellen met 076 541 9920. Alleen bij het geluidje van lekker naar de wekker, hè. Ja, ja. 076 541 9920. Dat is de lijn die we straks open gaan. En dan ben jij misschien wel de eerste verzoekplaataanvrager live. In de ochtendshow, hè? Ja. Ja, we moeten het ergens van jatten, hè? Ja. Ik hoor sommigen al denken van, ja, je bent niet de enige, hè? Nee. Maar ik ben er wel mee doorgegaan, terwijl die andere, ja, die is er toen mee gestopt. Ja, nou is het er tegenwoordig weer, maar dat is een tijdje weg geweest. Maar goed, strakjes tussen 9 uur en 10 uur gaan we het doen.
4: Lekker na de wekker.
0: Inderdaad. Maar zover is het nog niet. Nee, we gaan eerst gewoon lekker gezellige plaatjes draaien. Ja, ja. Dan zitten we hier tenslotte voor. Hè. Even geen jingeltje ertussen. Gewoon deze. Eddie!

0: Oh, lekker hoor. Mr. Eddie Grant, samen met de hele begeleidingsbende van die Eagles. En dat heette dan de Baby Comeback.
1: Het geluid van zoortvandoorn.nl. Radio 1224.

0: van Dongen. Radio 1224.
1: Tot zo.
0: Het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

muziek? Kom dan ook eens luisteren naar georgevandongen.nl. Met het beste van vinyl, leuke spelletjes en de gezelligste verzoekplaten. Want voor gezelligheid en spel luister je naar georgevandongen.nl. Fietsliefhebbers.

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Heeft u ook zo'n angst voor het rijexamen? Bij onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. U zakt gegarandeerd. Inlichtingen? Rijschool L de Behanger, Schiedam.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: cornfieldsfestival.nl.
1: Let's get the show on the road.
2: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja! Yeah.
2: Radio 1224.
3: Zo, je bent nou toch wel wakker zeker? Hé? Hey? Je bent nog niet wakker? Dan maken je wakker. Jawel, want ik zeg gewoon hallo!

0: alleen maar monster hits. Dit vind je lekker, Yours alleen hier.
1: Hallo zeg, wat is dat nou weer voor een band? Ik gooi alles weer door elkaar. De muis reageert weer te snel. Ja, kan niet Van Dongen zijn, want die reageert niet zo snel hoor. Nee, die is...
0: Een nieuw uur met alleen maar monster hits. Dit vind je lekker, hè? Yours alleen hier.
2: 12-2-4.

0: Ons maar door.
1: De lijn staat open. Ja, je kunt bellen. Jawel, gezellig hoor. Goedemorgen.
2: Radio 1224.
1: Wel, luister je naar, hè. Met de ochtendshow. Van Dongen zit daar lekker weggepropt. Dan hebben ze de minste last van. Ik snap het helemaal. Nou, dan lekker naar de wekker. Maar ik hoef het telefoonnummer niet meer op te noemen, want er wordt al gebeld.
3: Zeg, nee. Even dim-dim.
1: Wat nou weer dim-dim? Jongen, even dim-dim. Nou, goedemorgen, Gerda.
3: Hoe is ie met jou?
1: Ja, met mij is het lekker. En hoe is het met jou?
3: Nou ja, ik zit op picknick te wachten. Dan kan ik weggaan. Maar voor de rest gaat het prima.
1: Oh ja, joh, dat kan lang duren. Die liggen op een kant.
3: Nee. Ik kreeg al een appje dat ze onderweg waren.
1: Oh.
3: Dus ik kan elk moment komen.
1: Ja, ik vind...
3: gaat het verder springen. Ik ben druk bezig van mijn verjaardag.
1: Ja, nee, dat weet ik. Wanneer ben je dan jarig?
3: Wanneer ben ik, ja. Donderdag over een week.
1: Donderdag...
3: En ik geef het over 14 dagen zaterdag, hè?
1: Ja, nee, donderdag over een week en je geeft het over 14 dagen. Ja, goed. Ja, dat is Gerda, luisteraars. Ja,
3: ik
1: dat...
3: ben 4 juni jarig en ik geef het 6 en 7.
1: Oh, dat duurt nog zo lang. Moet je daar nou al mee bezig zijn dan?
3: Ja, ik moet alles bestellen en alles doen. Ik ben al aan het... ik breng zo meteen weer frisdrank weer. En al die zware dingen laat ik dan brengen. En ik ga straks naar het centrum. Ik moet even wat ophalen. Want ik heb een bank besteld.
1: Oh jee.
3: Ik hoop dat het een bouwpakket is. Dan moet ik een scooterwiel meenemen. Ja.
1: Nou zit ik even... Nou, een bank, je hebt een bank besteld?
3: Ja, voor
1: je
3: tuin.
1: Oh, ik denk, die heeft een bank besteld als bouwpakket. Ja, nee, ja, die tuinbouwdozen van de IKEA of zo, of Temu, of weet
3: nee,
1: ik het allemaal.
3: Nee, geen Temu. Nee. Ik moet hem even ophalen.
1: Oh.
3: En bij Jisk.
1: Oh, Jisk. Jisk, ja, dat is ook zo'n Zweeds bedrijf.
3: Allemaal bouwpakketten,
1: ja.
3: Maar dat doet er niet toe.
1: Nee.
3: Dus ik moet even... Ik heb heel veel dingen die ik eventjes moet doen. Maar vanaf 10 uur gaat die pas open, die winkel.
1: Oké. Ja, nee, dat klopt. Zo. En dan ga je er naartoe.
3: Ja, dan ga ik gelijk eventjes naar de Action. Dan moet ik ook wat halen. En zo. Dan kom ik weer terug en dan ben ik thuis.
1: Hallo, worden we even betaald door al die sponsoringen hier? Allemaal sluikreclames. Worden hier even op 12.24 en gehoren gebracht, hè? He, Jisk, de IKEA, Temu, Action. Noem het allemaal maar op, hè?
3: Maakt niks uit, dat is wel een naam, hè?
1: Ja, daarom, dat is waar.
3: Maar ik wil eventjes heel gauw een plaatje aanvragen.
1: Ja, dat kan.
3: Van Santiano.
1: Oh,
3: gooi er maar één in, je weet wel wat ik mooi vind.
1: Ja, dan moet ik even die LP pakken. Ja, nee, die LP die ligt gewoon rechts. Ik kan hem zo pakken, maar dat duurt wat langer voordat ik hem op de draaitafel heb. Dus ik ga even eerst een plaatje tussendoor draaien voordat ik dus die Santiano erop gooi.
3: In ieder geval hartstikke bedankt. Ja. En daar kom ik niet aan. Ik ga je hangen.
1: Dat is goed. Hey, doei doei. Onze Gerda. Nou, straks weer lekker naar de wekker. Na deze van de Walkers. Op 12.24. Dit is Memphis, Tennessee.

0: aan. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Je moet dubbel klikken. Ja, nou doet hij het.
1: De lekker na de wekker verzoekplaat. Radio 1224.

0: Santiano werd allemaal even aangevraagd in Lekker naar de Wekker. Je hoorde hier even kijken, White Ubersmeer, oftewel de David Song, hè? Dat is het in het Engels. Hè? Ja, ja. We hadden even de LP erbij gehaald. Ja, Gerda weet dat ik hem op een dubbel LP hier heb. En, moet ze altijd even pesten, hè? Want dat ze weet dat ik niet zo echt van de cd'tjes en mp3'tjes ben. Dus, ben meer van de vinyltjes, hè? Ja. Goedemorgen vrienden en vriendinnen, luisteraars van 1224. Het is verdongen hier, ja ja. We gaan ze er maar gelijk bij halen, ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan beginnen met de verzoekplaten. Hij was er al vroeg bij hoor. Hij sluit de dag eigenlijk af, hè. Ja. Ik heb het over niemand minder dan onze Peter. Petertje Holland, vanavond natuurlijk weer vanaf 8 uur. De bluizen vanuit het mooie Veenendaal, hè? Ja. Hij schreef deze kant op morgen. Wat een geluid op deze vroege ochtend. Zo, George, een hele fijne uitzending, kerel. En draai maar wat moois mee namens mij en Judith. Voor iedereen die lekker meeluistert naar die ochtendshow. Nou, dankjewel, Peter. Ik heb een mooi plaatje op de draaitafel gelegd. Ah, die vind je ook wel mooi, denk ik. Een oudje van Henk Wijngaard. Met zijn gitaar en zijn liedjes. De andere kant is ook wel mooi, hè? De A-kant zoals je bent. Maar die draaien we dit keer niet. Hey Peter, en jij natuurlijk ook vanavond. Heel veel succes alvast aan die kant, hè? En we gaan hem er lekker bij halen. Namens Peter en Judith, voor iedereen allemaal, dit is Henk Wijngaard.
2: Heb jij je favoriete plaats nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg. Nooit ver weg.

lekker, hè? Deze van niemand minder dan heer Hugo Waard. En die had het allemaal over Marie pakt de koffer in, oftewel Zanzibar. Hè? Nou, we gaan weer een volgende verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we even naar het zonnige Meel toe. En we zeggen ook een hele goede morgen tegen Ronnie Willems. Gezellig weer aan het meeluisteren. Samen met Simone en Rosim, hè? Ja, ja, gezellig. Schrijf deze kant op. Goedemorgen allemaal. Ja, lekker genieten buiten in de zon vanavond. Ja, veel zin in, hè? Ja, lekker barbecuen. Hey George, zou je dan ook een nummer willen draaien van René Kars met Kolen op het vuur? Dit met heel veel groetjes van Ronnie, Simone en Rosem Willems uit het zonnige Meel. Het is inderdaad lekker weer, hè? Oh, die temperatuur ook, hè? Ja, het wordt zal bij jullie wel iets warmer worden dan hier in Breda, hè? Daar Meel is meer richting Limburg op, hè? Dan schiet het kwik helemaal de pan uit. Maar we hebben er wel op zitten wachten, hè? Ja. Goed, we gaan hem er lekker bij halen. Hey Ronnie, Simone en Rosim, geniet lekker vanavond van jullie barbecue'tje. En we gaan hem erbij halen, René Kaars. Kolen.

0: altijd zo gezellig, hè?
1: Dat was inderdaad lekker, hè? Gezellig. André Hazes even als terugkoppelingsplaatje. Met zomaar. Rijden we even voor Ronnie. Roesten en Simone daar in het mooie Weel, hè? Meel. En heel veel plezier vanavond. Hey, goedemorgen vrienden en vriendinnen. Leuk dat jullie er nog bij zijn. Dit is de ochtendshow. Het allemaal hier op 12 2

Want zoals ik al eerder zei, het liefst draai ik van vinyl. Ik heb hier ook zo'n mooie, nou ja, het hoesje, dat valt helemaal uit elkaar. Dus de plaat zal ook wel een beetje kraken. Ja, ach ja, maar dat is vinyl, hè? Het is een oldie, hè? Ja. En erachteraan denk ik ook weer een mooie oldie als retourplaat voor jou klaar liggen. Welke dat is, ja, gewoon even lekker blijven luisteren.

Maar die andere, oh, hij is zo lekker, hè. Dus ik ben blij dat je hem aangevraagd hebt. We hebben hem klaar liggen. En ga hem lekker meedraaien. Namens Ton de Ridder uit het mooie Ede. The Fortunes en Freedom Come and the Freedom Go, jawel.

Even lekker terug naar de jaren 70. Eerst met een oudje van The Fortunes. Freedom Come en Freedom Go. En daarachteraan hoorde je deze van de Bellamy Brothers. En Let Your Love Flow. Straks is nog meer verzoekplaten, maar nou eerst even gewoon wat andere lekkere muziek. Ja. Ik ben er tenslotte bij jou tot aan de klok van de 2 uur. Hè. Ja, dus luister mee!

0: radio.
1: Het is 6 uur. Het is helemaal geen 3 uur, dat is normaal, maar het zijn nou 6 uurtjes. Ja, ja.
2: En dan nu.
1: Ja.
2: Een instrumentale.
1: Oeh, lekker.
3: Zwart, oud en kraakt. Maar het is zo donders lekker om te horen. Dit zijn de vinylhits van vroeger.

Ja, ik hoorde hem van de week bij een collega voorbij komen. Deze van, even kijken, Mackie en May. Ja, het is moeilijk te lezen op het hoesje. España Olé wel weer, maar geel op dat... ja, dat is een beetje moeilijk te lezen. Maar ja, die hoorde ik bij een collega voorbij komen. Ik zei, oh, wie waren dat ook alweer? Ja, die. Ik denk, oh ja, dat is wel lekker. Die leg ik even apart voor aankomende zaterdag. Hè? Ja. Vind ik wel lekker om te draaien. Dan, hè?

0: Ja, hij heeft gewoon goud in zijn handen. Hè. Bruno Mars hoorde hier samen met... hoe heet zij ook alweer? Waar is het hoesje? Oh, hier. Het hoesje ligt achter me. Even kijken. Dat was met Rosé. Daarom, oh, daarom is de plaat ook roze. Ja. En dat heette dan Appatepate.
1: Zo!
0: Ja?
1: Wat is dat hier dan voor een pocket?
0: Ja, sorry hoor. Daar kan ik ook niks aan doen. Hè. Nee, dat is eenmaal gewoon als je naar Van Dongen luistert. Hè.
2: Lekker gevarieerd. Dit is George van Dongen.nl.

0: Daar is er een. Even een zoekplaatje.
1: Ik ben met zoveel dingen bezig hier in de studio. Ja, dat wil je eigenlijk helemaal niet weten. Nee, waarom vertel je dat dan verdomme? Ja, weet ik ook. In de volgende verzoekplaat, ja, die ik erbij ga halen. Helaas, die is niet van vinyl. Nee, ik heb hem nog niet op vinyl. En heeft ook geen vinyl. Ja, misschien vinyl in zijn keuken of wat dan ook. Ja. Op de vloer. Of tegen de muur aan. Ja, dat kan ook, hè. Ja, je hebt verschillende soorten vinyl. Alleen hij heeft geen draaibaar vinyl. Ja, dan hoor ik mijn broer weer denken en zeggen... Anders neemt hij toch een stukje uit de vloer, dan gaat hij daarmee draaien. Ja. Ja, het is niks voor niks een broer van Verdongen. Ja, dus denkt het zelf dan voor toe. Hey, we gaan even lekker naar Gouda toe. Ik zeg een hele goede morgen tegen Arie. Lauren de Jong, jawel. Studio The Lonely Wolf. Hey kerel, goedemorgen daar. Ik even een plaatje mee wou draaien, want heerlijke muziek. Ja, die is nooit weg, hè. Dus daarom voelt hij een plaatje aan van Bjorn. Nou, grote vriend van Lady Miranda, hè. Daar uit de Lenteleden of zo. Zoiets dergelijks woont hij. Ik ken het allemaal niet onthouden, hoor. Onze Bjorn, hè. Ja. Ik ga nou eens een plaatje draaien wat eigenlijk niet zo veel gedraaid wordt. Meestal draaien we De Lucht is Blauw of Alles Overdoen. Ik heb nou eens gekozen voor Kom Dans Nu Met Mij. Nee, Arie, gaan wij niet doen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in, hè. Nee.

0: Ja, draai er even mee, hè. Bjorn, dat allemaal namens Arie Loren de Jong, daaruit het mooie Gouda. En kom, dans nu met mij. Nou, ik ging op zijn tenen staan.
1: Who, where, what, when, why, how,
0: ja. En ik zag...

pak een auto maar even mee. Hè. Ja. Oh, met dit weer, hè. Dakkie open. 12-2-4 al. Hey, ladies. Ik kom maar weer.

0: heel snel rennen. Straks heel snel naar beneden rennen, want hier is niemand thuis voor de rest, hè? Nee. Maar ik zeg wel tegen jou...
1: Goedemorgen!
0: Inderdaad, goedemorgen. Radio 1224, met veel plezier. En je luistert nou naar de grootste klier. Wat zeg je nou, Verdongen? Ach ja, we gaan even lekker bekende hits erbij halen. Pas

voor jou natuurlijk een hele goede morgen daar allemaal aan de andere kant. Hè? Ja, gezellig. Leuk dat je erbij bent. Hè? Na die Harry Schopper op de zaterdagochtend. Van Dongen is de naam. Mochten we elkaar nog niet gehoord, gezien, geroken, gesnoven hebben. Nou ja, ik ben er bij jou. Hè? Elke zaterdag vanaf 8 uur. Vandaag zelfs wat langer. Normaal ben ik er om 11 uur en dan schoppen ze me eruit. Dan zeggen ze wel, jij hebt genoeg zendtijd gehad. Dus het is tijd voor Lady Miranda. Maar die moet vandaag werken. Ja, dan moet toch iemand de centen hier binnenbrengen. Hè? Ja, Van Dongen die doet niet veel. Tenminste, dat wordt hier en daar gezegd. Maar ja, ze kunnen wel eens gelijk hebben. Ja. Maar tot aan de klok van 2 uur ben ik er vandaag voor jou. Straks weer tijd voor verzoekplaten. Je kunt ze allemaal nog aanvragen via de bekende wegen. Dat kan allemaal via radio1224.nl. Het kan via onze WhatsApp-lijn. En dat is 06-244-95564. Het kan ook via de chatbox. Die is allemaal weer te vinden via onder andere studio16breda.nl of via georgevandongen.nl. Daar langs kun je ook bij ons komen in de chatbox. Op het ogenblik is het niet zo druk. Onze Patricia en onze Gerda die zitten er gezellig in. Maar ja, daar komt het is allemaal nog even wennen. Ja, dat heb je. Ja, en anders lekker rustig, hè? Ja. Wat hebben we nog meer? Even kijken. Gooien we straks nog even de telefoonlijn open. Misschien doen we dat ook toch wel. Ja, wie zal het zeggen? Ik zou zeggen, kom er gewoon lekker bij en geef het door aan de anderen. Ja. Goed, ik had het over, we gaan even bekende series erbij halen. Van vroeger. Ja, ik als oude knar, ik ken ze nog. Misschien ken jij ze ook, of misschien ken jij ze niet. Ik zou zeggen, nou, luister gezellig mee. Kijken of jij ze herkent. Eerst de ene en daarna de ander. Doei!

0: Oh, toen was je afgelopen eigenlijk.
1: Ja, de LP gaat gewoon door.
0: De LP gaat gewoon door. Ik was even met iets anders bezig. En dat lukte niet helemaal. Een bekend liedje. Ja, we hebben een bekend liedje. Wat je regelmatig eigenlijk hier wel hoort. Maar dan in een andere versie. Dit is het origineel.

Ja, is niet om aan te horen. Nee, helaas. Ja, er is geen betere kwaliteit te vinden. Nee, nee. Maar ja, dit is de 12-2-4 versie. Je hoorde eigenlijk Full House. Ken je die serie nog? Oh, het was wel leuk, hè? Ja, ja, ja, ja.

0: Weet je nog? Liefste, weet je nog? Jawel, waren de returns. Kon heel het plaatje niet. Ik zag hem voorbij komen in een speciale groep waar allemaal van die herpersen en dergelijke. Het is gewoon van vinyl. Ik denk, ja, nou ja, even kijken. Ja, leuk plaatje. Huppakee, bestellen en binnenhalen die handel. Ja, dus de andere kant is wij met ons twee. Volgens mij is dat de A-kant. Volgens mij draaide ik de B-kant. Nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Even kijken, wat gaan we doen? Ja... Het is tijd voor... Hallo? Oh. Dan staat de knop weer op de verkeerde stand. Ja, joh. Krijg je meer zo'n Halloween gebeuren.
1: Dit is Radio 1224.
0: Sorry. Nou, ik ken het ook op een andere manier, hoor.

0: hij moet gewoon op echo staan.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja.
2: Informatie.
0: Ja, voor de mensen die zojuist ingeschakeld zijn en denken van wat is dat nou weer voor een pokkenherrie. Nou, wend er maar aan. Elke zaterdag tussen 8 en 11 uur. Hier op 1224. En voor de mensen die zich al een beetje warm aan het maken zijn. Voor strakjes op de Vlaamse Tour met Lady Miranda. Ja, die komen dus even bedrogen uit. Hè? Ja. Helaas, helaas, helaas. Was ik dit keer de baas? Ja, kan ik wel zeggen. Je durft wel verdongen nou ze niet thuis is, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En Lady Miranda, die moet helaas werken. Tot een uurtje of twee, half drie, geloof ik. Dus kon ze haar programma niet doen. Maar niet getreurd, als ze niet al te moe was. Dan is ze strakjes te beluisteren tussen 6 en 8 uur. Dat allemaal hier op 1224. Tussen de programma's van onze Wout de Wit en onze Petertje Holland. Hè? Ja. Lekker de zaterdag zo mooi opgevuld.
1: Ja, ja, toch niet dan.
0: Ons ongezellig, toch? Ons ongezellig. Maar ja, daar zit wel weer wat aan een nadeel aan vast. Dat Miranda vanavond te horen is. Ja, dat verdongen tot 2 uur te horen is. Hè? Ja. Moet toch wat, hè? Ik heb even een hele mooie plaat op de draaitafel liggen van het album War of the Worlds. Ik blijf het een gigantisch mooie musical en optreden vinden van Jeff Wayne. We hebben het in live meegemaakt in Ahoy Rotterdam. Ja, prachtig gewoon. Omdat ik even wat moet eten en even wat koffie wil drinken, ga ik even dus de albumversie draaien van Forever Anthem. En dat allemaal gewoon van de grammofoon, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Internet Radio.
4: Daar blijf je voor het luisteren.
5: En nu een hit, maar dan wel de lange albumversie.
6: For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.

0: Ja, als je de cd hebt, een dubbel cd, ja, dan heb je maar twee kanten om te draaien. Nou, dit is een dubbel LP. Nou, dat is gewoon een heel verhaal, hè. Ik blijf het de meeste werk vinden. Uit 1977 alweer, hè, hoorde je Jeff Wayne. Samen met, hoe heet die van de Beach Boys? Was mijn hoes nou weer. Even kijken. Oh ja, Justin Hayward. Nou, die was er toen niet bij. In Hanoi, Rotterdam. Nee, dat was die andere. Hoe heet die ook? Oh jee. Ik kan even niet op zijn naam komen. Dat zoeken we er wel even op. Bekende films. Hij speelde ook in die... Ja, je moet er maar net op komen. Ligt op het puntje van mijn tong, maar goed. Informatie waar je niet op zit te wachten, hè? Nee, ik snap het helemaal. Helemaal leuk dat je erbij bent. Daar aan de andere kant van de lijn. Ja. En we gaan weer even verder, hè? Ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Ja, we gaan gewoon weer lekker verder, hè? We gaan even gezellig naar Ada. Anna Hinsen natuurlijk ook een hele goede morgen daar aan de andere kant. Ja. Zit ook weer gezellig mee te luisteren. Weet je dat zeker van Dongen, dat ze zit? Kan ook licht te luisteren, hè? Ja, dat kan ook. Hè? Ja. Of staat te luisteren in de keuken of wat dan ook. Kan allemaal, hè? Ja. Maar ze luistert mee. Goedemorgen, Anna. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag een mooie plaat voor jullie samen. Voor Radio 1224. Voor het gehele team. Voor Wout.
2: En voor mezelf.
0: Dankjewel en succes met de uitzending. En met de gelieve groetjes van Ada. Hey Ada, dankjewel. En jij natuurlijk daar ook heel veel luisterplezier. En de groetjes terug naar die kant toe. Hè. Hey, even twee leuke plaatjes voor jou opgesnorkeld. En die gaan we natuurlijk ten gehore brengen. Duurt wel eventjes, maar ze komen eraan, want...
1: Jij vraagt, wij draaien.
0: Ja! Nou, ik deze even gauw op de draaitafel gesmeten, hè? Ja. Kwam wel hard aan, hoor. Die man die is lang ooit een keer meegemaakt, hè? Dit is voor jou, Jannes. En hij zingt over zichzelf. Jawel.

0: weer een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we even de grens over. Dan gaan we richting Oudenaarde. Ja, ja. Zeg een hele goede morgen tegen Vivina. Hallo Vivina. Vivina die schrijft deze kant op. Goedemorgen herriemaker. Ja. En dank je wel weer Vivina. Ja. Of ik even een plaatje mee wou draaien van Engelbert Humperdinck. Voor iedereen en allemaal. Graag had ze gehoord, de Spanish Nights is over. Maar ja, die waren inderdaad over. Want ik heb de Spanish Nights niet kunnen vinden. Nee, nee, die was over, hè. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb hem wel hier ergens op MP3 staan. Maar ja, ik ben nou zo lekker bezig de hele ochtend al met plaatjes aan het draaien. Dus heb ik een andere gepakt, Vivine. En ik weet dat je deze ook waardeert, hoor. Ja. Als het maar eentje van Engelbert Humperdinck is, hè. Ja. Kwam er pas geleden, zag ik hem trouwens nog op televisie voorbij komen. Hij speelde mee als zichzelf in de serie The Love Boat. Ken je die nog, The Love Boat? Ja? Dat was altijd een leuke serie, hè. Met Meryl Streep. Had je Doc, had je Gopher en Isaac, Vicky, Julie. Altijd leuk. Ja, we worden allemaal nog uitgezonden, hè, op het kanaal Ons. Nee, nee, nee, niet op het kanaal Kilo. Nee, op het kanaal Ons. Allemaal van die leuke series. Ja, we hebben nog gewoon op opname staan. We kunnen we kijken als we gewoon eens even iets willen zien op televisie waar je niet bij hoeft na te denken. Gewoon ontspannende televisie. Nou, dat was de Love Boat, hè. Ja. Gewoon leuke humor, dat soort dingen. Ja. Goed, maar we dwalen af vandoor, ja. Want Vivine daar in het mooie Oudenaarde zit te wachten op haar plaatjes, hè. Ja. Nou, zullen we die dan maar draaien? On the Wings of the Silverbird, jawel. Dat allemaal vanuit Studio 16, hè.
1: Fris gepoetste geluid van de ochtend.
2: Dit is George van Doorns Ochtendshow.

0: 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.
2: En deze is speciaal voor jou.
0: Radio 12.

0: Ja, mooi hè? Deze van Joe Valli. En dat allemaal, ik kan niet zonder jou. Ja, ik weet dat Vivine Joe Valli muziek ook altijd prachtig vindt. Ik moest wel even zoeken in de bakken van Lady Miranda. Want ja, dat zijn Vlaamse plaatjes. En die heeft haar eigen Vlaamse afdeling. Maar ja, dan ga ik op mijn manier zoeken. Ja, Joe Valli. Dat is Joe F. Joe V bedoel ik. En dan, ja, als in mijn bakken, dan staat bijvoorbeeld Joe Valli voorbij de John. Ja, want dat is J-O-H. Ja, de V komt na de H. Nee, bij Miranda staan ze weer alleen op voornaam. Dus het was even zoeken, ach ja.
1: Wakker worden.
2: Wakker worden.
1: Met George van Dongen.
0: En inderdaad, Lady Miranda, die is er niet, hè? Nee, ja. Ah, die is er vanavond, hè? Maar toch even deze lekker drie knallen, hè? Want hij is wel vet, hoor. Oh! Van de Vlaamse toertjes tussen 6

0: zet hem maar lekker op 10, hoor. Ja. Even vol vermogen. Laat de buurt maar weten dat je luistert naar 12-2-4, hè. Ja, ja, ja, ja. Krijg langs alle kanten al te horen van, heb je een zonnesteek opgelopen? Of van, waar haal je in godsnaam die energie vandaan? Is het niet te heet op die zolder? Nee, het is hier lekker 22 graden. Ik heb een aircootje staan hier. Ik had een heel kleintje gekocht, een jaar of 3 geleden. Stond altijd op de slaapkamer, nooit aangesloten. En hier voor op zolder had ik een hele grote, maar die heb ik een klein beetje ingebouwd. En pas geleden met het opruimen van de zolder er niet rekening mee gehouden te hebben dat het erg warm kan worden. Dus heb ik die van de slaapkamer maar even gepakt. Ik dacht, ja, dat kleintje, als ik maar een beetje verkoeling heb. Hé, hey, hallo zeg, hij doet het veel beter dan die grote. Deze houdt het tenminste koel. Die grote, die moet er af en toe wel eens... Dan wordt het... die geeft zo benauwde dingen. Ken je dat? Dan wordt het zo benauwd. Ja. Hey, deze doet het goed. En als je het ziet, die is 10 keer niks. Je kunt het zo optillen. Die grote kan ik niet zomaar optillen, hoor. Nee. Ik weeg geloof ik iets van 52 kilo. De kleintje, geloof een kilootje of 18, 19. Maar ja, hij werkt. Goed, maar we zijn ergens mee bezig, verdomme. Het is tijd voor een...
1: verzoekplaats.
0: Ja, inderdaad. We gaan even naar de andere kant van Breda toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen mijn broer. Broertje, Robbie de Groot. Mijn maat, mijn makker. Mijn vriend. In ieder geval bloedverwant, hè? Ja. Oh, ik sommige mensen wel eens denken, hè? Robbie de Groot en jij heet George van Dongen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoe zit dat nou weer in elkaar? Ja. We hebben allemaal aliasen, hè? André van Duin heet ook geen André van Duin, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dacht je dat Klaas Vaak vroeger Klaas Vaak heette? Nee, dat was Tom Mulder, hè? Ja. Ja, zo hebben we allemaal van die aliasen, hè? Ja. Kijk, mijn voornaam is George, dat klopt. Maar de achternaam, ja, ach ja. Als je het afkoort, hè, als je mijn initialen pakt, hè, George van Dongen, hè, dan kan je gewoon GVD, hè? Ja, daar is over nagedacht, hè?

maat, vriend. Ik wil even een plaatje voor jou laten draaien. Dankjewel, kerel. Dat kan de plaat van Mark Masset. En I love you, mate. Nee, het is geen AI. Of een IA. Ja. Gewoon een leuk plaatje. Groetjes en veel draaiplezier. En dat allemaal namens je bro, Robbie de Groot. Nou, dankjewel, kerel. Ga ik erachteraan een leuk plaatje voor jou draaien. Ja. Het is niet iets van Prins of Smokey. Nee, het is iets heel anders. Dus blijf lekker luisteren daar aan de andere kant van Breda. Hè. Komt-ie aan. Love you, mate.

0: klein beetje kraak mag erbij zijn, hè? Ja, alle oudje. Ja, ik vond hem van de week. Ik was een beetje met Duitsstalige plaatjes aan het uitzoeken. Hoor, dat is gaan, hoor, dat is gaan. Jongen, jongen, je krijgt het gewoon Spaans benauwd, hè? Het is net het open haardvuur waar je aan hebt. Adam en de Mickey's. Adam en die und die Mickey's, hè? En dan Heini weer vaar naar Bonn. Oftewel Theo weer vaar naar Los. Ja, maar deze gaan naar Bonn toe, hè? Even lekker varen. Jij en ik in een bootje. Hé, die ken ik trouwens. Nou ja, ik heb even wat anders. Dan pak ik straks jij en ik in de bootje. Van wie, dan moet ik even zoeken van wie dat ook alweer is. Kom ik wel weer op.
1: Let's go!
2: Jij luistert Radio 1224. Je staat aan de poorten van het weekend.
1: Het is weekend!
2: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek. Radio 1224. Als dat geen feestje op de radio wordt.
0: Oh, mijn plaats startte te vroeg. Nou ja, dan maar een valse start. Ach ja. Moest gauw weer de schuif dichtgooien. Ja, dan stopt hij er gelijk weer mee. Maar goed, we gaan deze er even bij halen.

namelijk het einde. Ja, lekker hè, deze de Bossa Nova versie 2010. Op het mooie groene vinyl, je hoorde hier Elvis Presley en de Jordaniers. Hè. Dat allemaal uit de film, dat kwam ergens uit de film vandaan. Goed, we hadden het net over dat bootje geval en dergelijke. Waren de Biebits, ben ik ondertussen ook achtergekomen. Ik heb gelijk even gauw het plaatje uit de bak gehaald en op de draaitafel gelegd. En die gaat eraan komen.

ze hebben problemen. Ze hebben alweer startproblemen. Ja. Ze hebben startproblemen met het motorbootje, ja. Ja, komt. Hoor dat is, hè? Dat lijkt wel een tweetakt, maar. Ja, het wil niet echt, hè? De Bibits die hadden een probleem mee, hè? Ja, ach ja. Ja, ho nou maar. Stop nou maar. Ga nou maar roeien. Nou ja, je hebt geluk. Hij doet het. Hè? Nou, doei, hè? Ja, je moet hem wel aanhouden, hè? Je moet hem wel aanhouden, maar niet uit laten vallen. Niet uit laten vallen. Ik zeg toch niet uit laten vallen. Jongen. Hou hem nou aan de praat. Nou zeg. Nou, dat wordt dus helemaal niks. Dat wordt gewoon een rondje Breda. Ja. Kijk, toen viel die weer uit. Ja. Nou, de groet, hè. Ja, dag. Pak je kano er maar bij. Goed, de Bibits. Jij en ik in een bootje. We gaan straks weer de verzoekplaten erbij halen. Je kan ze nog steeds aanvragen. Ik ben er tenslotte bij jou tot aan de klok van 2 uur. Misschien iets langer. Want onze Wout... vanuit de Arizona-studio. Ja, die begint ongeveer om 2:30, hè. Dus misschien lossen we elkaar wel helemaal af of wat ook, ja. Hebben we gisteren ook gedaan, hè. Gisteren elkaar zo een beetje afgelost, hè. Zei, ja, ik ben George. Hij zei, ja, ik ben Wout. Ja. Met zijn groot en zwaard en daaf, hè, daar, hè. Ja, hij was hier in Breda, dus bij de Samsung. Bij de wie? Bij de Samsung. Ja, het leuke is, ik zat helemaal verkeerd. Maar hij zei, ja, je moet vanaf... dat was een of andere winkel. Ik zei, ja, die rijd ik nou Trendshop of zo, reed ik voorbij. Hij zei, ja, dan moet je de tweede links pakken. Ik zei, oké. Hij komt totaal niet uit Breda, maar hij wist dat hij de tweede links moest hebben. Dus ik kom ook aanrijden. Die Trendshoppertoets en dergelijke. Oké, tweede links. Helemaal geen Wout, hè? Helemaal geen Wout. Kijk, hoe kan dat nou? Pak toch de tweede links, dus ik weer terugrijden. Ik denk, oh, wacht even. Ik rij voorbij het Centraal Magazijn van Trendshop. En hij komt voorbij de winkel van Trendshop. Ja. Zij, dus dan moet ik dus rechtsaf. En ja hoor, dan stond hij wel bij de snapnoem. Ach ja. Om een kort verhaal lang te maken, hè? Ja, nou, daar is verdongen goed in, hoor, ja. Oh, smakelijk, Gerda. Ze gaat nou lunchen. Ja, dat ga ik straks doen. Dus want Jarno is weg, Miranda is weg. Dus ik moet het allemaal zelf even direct in elkaar knallen. Maar ja, dat gaat goed komen. Hey, straks even een verzoekplaatje weer. Maar eerst was het van de week zo... dat ik weer naar iemand aan het luisteren was. Op een gegeven ogenblik stuurde ik een foto door... en ik zag op de foto op een gegeven ogenblik van het singeltje staan... paletten. Ik denk, dat ga je toch niet menen. Stonden bij mij in de bak. Maar paletten, dat is namelijk een Belgisch platenlabel. Dus ik ga zoeken naar die artiest. En ja hoor, blijkt het een Belgische studiogroepie te zijn. Dus dagplaten... verdwijnen weer in Miranda de bak, hè? Want alles wat met België te maken heeft, Belgische productie of Belgische artiesten, die verdwijnen in haar bakken. En het is zo'n lekker plaatje, hè? Ja. Ik heb hem maar bijgepakt. Want ik weet bijna zeker dat jij ze kent.

0: op P4.
1: Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor.
0: Via de middengolf op 1224 kHz. Top 40 Classic.
2: Ooit stond dit op nummer 1.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

on it. Had eigenlijk de verkeerde op de draaitafel liggen. Maar ja, deze heeft op nummer 1 gestaan. Die andere die heeft niet op nummer 1 gestaan. Hè? De B-kant, hè? Of de A-kant officieel. Ja. Ja, want die klinkt heel anders. Even kijken. Hoppakee. Zo. Nope. Kijk, dit is de andere kant van het plaatje. Maar die heeft niet op nummer 1 gestaan. Dus ik had eigenlijk bijna de verkeerde gedraaid. Hier, kijk. Die. Klinkt iets anders. Dat is de DJ Chesto mix, hè? Ja, klinkt wel vet hoor, ja. Maar ja, hij heeft niet op nummer 1 gestaan, dus ik kan hem ook niet draaien. Hè? Goed, de volgende keer. Dan draaien we mee. Of je moet hem aanvragen, hè? Ja.

0: lekker hè, deze van Frans Baggerman. En dat heette dan allemaal de Klompendans. Ja, ja, ja.
1: Zeg mij, ik heb net een brief van jullie gekregen aan het Waterbos. Daar vraagt iemand een plaat aan. Kunnen jullie die misschien even draaien?
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen, ome Gerrit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Er wordt namelijk even een plaatje aangevraagd door onze Gerda uit het mooie Amsterdam. Even een plaatje mee wou draaien van Bjorn. Dan gaat hem helemaal goed komen, Gerda. Ja, we gaan ook naar de andere kant van Amsterdam. Ja,

dat klinkt niet echt, hè? Van Dongen, die klinkt niet, maar dat klinkt dan helemaal niet echt. Dus doen we maar één plaatje en daarachter draai ik voor jullie ieder nog een plaatje weg. Gaat hem helemaal goed komen, hè? De lucht was blauw. En hij is nog steeds blauw als ik zo naar buiten kijk. Die gaan we erbij halen. En daarachteraan nog eentje van Atemo. En voor Ali drijven we er nog eentje weg. Ik geloof dat, even kijken, Willem Bart. Ja, Willem Bart. Nou, dan doen we er ook eentje nog voor Henk, hè. Een lekkere gitaarplaat. Nou, kortom, Van Dongen. Houd even zijn smoel.

0: Gerda ligt in de garage. Ze hangt bij Ali in de vitrage. Ja, sorry.
1: Jij vraagt, wij draaien.

rijden we even als retourtje naar onze Alidijn, het mooie Amsterdam. Willem Bart en Eenzaam en Alleen. En daarvoor draaiden we natuurlijk die plaat van Adamo en Vous permettez, monsieur, voor onze Gerda. Sturen we ook even een plaatje naar Henk toe, heb ik ook beloofd. Nou Henk, pak even gezellig je luchtgitaar erbij. Ik pak hem ook. Ja, verdorie, heb ik weer. Jongen. Wil ik mijn luchtgitaar pakken, zijn de twee snaren kapot. Even terug in de tijd. Dit was toen de tijd mijn radiotune.

Dan moet ik even uitleggen. Even opnieuw opzetten. Oh, oh. Even scherp zetten. Ja, dan moet ik even uitleggen aan de luisteraars. Want ik heb het nou over iets en dan denken ze bij mij... Ja, je maakt er geen informatie over. Nee. Hey, zo, jaren 80. Ja, eind 70, begin jaren 80. Ja, was ik piraat. Op de 3 meter, op de FM. Op de 104. Ja, ik was Bobby den Draaier. Ja, hoe ik aan die naam kwam. Ik zou het niet weten. Maar goed, ik heette toen Bobby. Ik was 15 jaar. En ik had een radiostationnetje. En dat heette Arizona. Hey Wout! Arizona! Ja, want onze Wout straks om 2:30 heet ook toevallig de Arizona. Dus dat hebben we een klein beetje met elkaar gemeen. Alleen, ja, toen heette ik Bobby. Dus, nou, goed. Maar over Arizona gesproken. Ja, straks een verzoekplaatje namens onze Wout. Maar dat, die plaat die ik nou ga draaien van Safe Kelman en de Explosion Rockets. Wacht even. Ik heb een bijgeluidje, zo. Dat was mijn tune. Ja, ik had de kermisklanten met de happening. Dat was mijn verzoektune. En dit was de gewone de intro tune, reclame tune en weet het allemaal. Nou, die gaan we er even lekker bij pakken. De luchtgitaren, Safe Kelman en de Explosion Rockets. Hier zijn ze met de Explosion Express.

Even lekker terug in de tijd naar de jaren 70. Dit met Save Kelman en de Explosion Rocket. En die Explosion Expert was toen de tijd de herkenningsmelodie van ondergetekende. Toen nog Bobby de Draaier, later werd het George Verdonk. Ja, ja, ja.

gaan even lekker naar de locatie Veenendaal. Waar die vanmiddag om 2:30 weer te beluisteren is. Hier op 12.24. Onze Wout de Wit. Nou, zo witjes zag hij er gisteren niet uit, hoor. Nee, zo witjes zag hij er gisteren niet uit. Nee, had een aardig kleurtje, hoor. Ja, ja. Ja, hij had het erover. Ja, moet nodig gewassen worden. Oh, hij had het over zijn vrachtwagen. Hey Wout, kerel. Goedemorgen nog, net op de valreep. Hij schrijft deze kant op. Draai maar.

Ho, ho. We hebben een jarige maandag. Oh, wacht, dat gaan we straks even doen. Hè. Daarom zijn wij allemaal vrij. Humorist. Ja, we zijn allemaal maandag vrij. Tweede Pinksterdag, ja. Nou, dat komt wel goed uit, hè, ja. Gezellig samen naar de woonboulevard. Ja, dat is ook leuk, hè, ja, op je verjaardag. Gezellig samen naar de woonboulevard.

0: Nou, je kan er natuurlijk ook alles aanpakken, hè? Ja, je pakt gewoon even die vrachtwagen, gooit er een trailer achteraan en wat doe je dan?
1: Samen gezellig in de caravan, leuk!
0: Juist! Nou, heel veel plezier daarin aan die kant. Straks eens even nog aandacht schenken aan Hala, hè? Maar eerst even plaatjes draaien namens onze Wout de Wit. Voor het gele team, voor iedereen die luistert, even twee leuke plaatjes. Nou, Wout, kom eens aan. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Ik heb gekozen voor de zangeres zonder naam. En Billy Joe. Ken je de plaat? Nee, komt wel een hele bekende naam in voor. Want Billy Joe klopt eigenlijk niet, hè? Moet eigenlijk zijn... Oh, Wout de Wit van Arizona. Ja, zo gaat hij ongeveer de plaat, hè? Maar ja, dan Billy Joe. Hey, komt hij aan. Erachteraan nog een leuke van de tijdbrekers. Hier op 12-2-4.

In de vreemde ligt hij nu begraven. Op zijn graf staat een ruw houten kruis. Heel ver weg in het land Arizona wacht zijn vrouw met zijn zoon eenzaam thuis.

0: heel ver weg in het land Arizona. Je hoorde hier een oudje van de Tijdbrekers. Hè? En daarvoor draaiden wij Billy Joe. Dat was er eentje van zangeres zonder naam. B-kantje van, even kijken, In Eenzame Nachten. Ja, ik moest even kijken. Ja. Draaiden we allemaal even mee namens collega Wout de Wit, die vanmiddag te beluisteren is. Vanaf 2:30 hier op 12:24. Attentie, attentie, attentie. Hier volgt een waarschuwing. We zijn de klok van 12 uur gepasseerd. Lady Miranda die is er pas vanavond tussen 6 en 8 uur. Maar verdongen, die moet ook even een hapje eten. Medicaties innemen, in dat soort dingen. Dus dat ga ik nu even doen. Maar niet getreurd. Ik heb even een leuke non-stopper in elkaar geknald. Ik ben straks weer gewoon terug hè, voor jou met gezellige plaatjes. Tot strekkies.
1: De ochtend zit erop. Het is lunchtijd. We wensen je een fijne middag toe.
2: Radio

0: Wij zijn trots op jou.
1: Trots op jou.
0: Trots op jou. Want je luistert naar de piratenzender. Jij knuffel. Radio 1224.

0: Onze frequentie luister jij, maar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Yeah. Radio 1224.
1: Hallo, ga jij me weer?
2: Altijd op jouw ritme, de hele dag.
0: Welkom.
3: Radio
0: 1224
3: presenteert
0: de mooiste muziek. Gooi je hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens.

0: Ah, leuk hè? Het zit er allemaal weer in. De maag hier weer gevuld. Bij jou ook? Heeft het een beetje gesmaakt? Je hebt niet gegeten. Ik denk ik las even een lunchpauze. Dan ga je niet eten. Nou goed, straks gaan we weer verder met de verzoekplaten.
1: Hier zijn de hits, het heet
2: Radio 1224.
1: Nee
2: hoor, je hoeft je niet te schamen. Wij

0: is niet mis, nee, dat is niet mis, mis, mis, mis. Ja, maar dit is de Duitse uitvoering, hè. Mietjen mit rotten haren. En dat allemaal gezongen door Tony. En ja, we kennen het allemaal van Arne Jansen. En over Arne Jansen gesproken, ja, kwam gelijk net naar boven. Ik ga straks de klapper, vind ik persoonlijk, de klapper die hij ooit heeft uitgebracht, ga ik straks toch even lekker gewoon van die grammofoon voor je meedraaien. En ik heb hier ook nog een leuk plaatje van Armand liggen. Ook op de plaat. Maar nu eerst even weer tijd voor een verzoekplaatje.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Maar voor de mensen die denken van, hey, dat is een bekende tune. Ja, dat is van Flikke Gent, hè, ja. Belgische politie-serie, hè, ja, ja. Hey, we gaan even gezellig een verzoekplaat erbij halen. Zit al een tijdje te wachten, hè, onze Hans daar in Veenendaal, hè. Hey, goedemiddag, Hans. Ja, sorry. Ja, moest even de lunchpauze erin lassen. Ja, ja. Of ik even een plaatje mee wou draaien. Een Mickey Mouse polka. Dat allemaal van Harv Hertog. Of Herzog. Ja, zoiets, hè. Hoe heet die man? Herzog, ja. Ja, Marv Herzog. Nou, gaan we doen, hè. We hebben hem gevonden. Hij is niet al te best voor kwaliteit, maar ja, maar ja, maar ja. Ik kan maar één ding zeggen, hè.
1: Jij vraagt, wij draaien.

0: lekker terug in de tijd hier op 12.24. Hou je van Marv Herzog. En Mickey Mouse Polka draaien we even mee namens Hans uit het mooie Veenendaal daar.
1: En deze is speciaal voor jou.

Radio 1224.

lekker terug in de tijd, hè? Ja, ja. Een oudje van Armand samen met de begeleidingsband The Walkers. En ze hadden het hier allemaal over het gebeuren op de tandem na Marokko. Dat is een eentje rijden, hoor. Ja, dat kan je wel vertellen. En nou zat ik gelukkig even in de app te kijken. Ja, waar ik ook lid van ben. Dat is de vinyl app en dergelijke. Oh, zie ik dat er een leuke plaat opnieuw als herpers uitkomt. Ik heb de single al, maar de mijne die kraakt nogal behoorlijk. Ik ga hem straks eens wel even pakken en dan ga ik hem meedraaien. Ja, dat is leuk, hoor. Maar dan gaan we eerst even een ander plaatje draaien. Ik zei al, we hadden het toen straks over Arne Jansen. En ik heb even de klapper, vind ik persoonlijk, van hem op de draaitafel gelegd. Nou, want die vind ik echt kei en kei gaaf. In het kader van wie?

0: Ja, heb ik weer. Draai ik weer de verkeerde jingle, hè? Als de wekker gaat, als de dag begint. Ja, goed. Meer informatie, radio1224.nl om je eigen aan te melden.
1: Piratenknaller.
0: Oh, ja, oké. Okay, nou, vooruit dan.

Kennen we ook onder andere van The Walkers, hè? Oh, Lonesome Me. Ja, ik moest even denken, want ik draaide wel vanochtend Memphis, Tennessee van de Walkers weg. En we hebben toen straks natuurlijk Armand gehad samen met de Walkers. En op de tandem naam maar ook op. Maar dit was Oh, Lonesome Me. En dat is niet... van de Walkers is ook een covertje. Want het is origineel van... was dat niet Don Williams of zoiets? Ik ga dat straks nog even uitzoeken voor je, ja. Ik ga dat uitzoeken. Ja, goed. Komt helemaal goed, hè. Ja. Hey, het is ook zo lekker meezingen, hè. Ja.

0: Kijk, dat begrijp ik nou niet, hè, met sommige platen. Hij gaat gewoon door met zingen. Ja, ja, ze, gewoon een of andere vreemde producer. Die heeft gewoon gedacht... Oh, hij gaat het etiket in. Van, hoe maken we hier nou een eind aan die plaat? Laat het maar gewoon doorzingen. We vederen het gewoon uit. Dan denk ik bij mijn eigen, hoe goedkoop kan het? Maak gewoon een leuk eindje aan de plaat, of wat dan ook. En anders trek gewoon de stopper uit, hè, ja.
1: Wij hebben de speakers. En wij hebben de muziek. De muziek.
2: 12-2-4. Op een vrijdag in de kroeg

0: hanteren ligt. Doe ik het nou wel, doe ik het nou niet, of krieg ik spiet?
1: Lekker nummer, hè? Blijft dit, hè? Van normaal tot allemaal met Twijfel. Nou, goedemiddag, vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. 2 minuten voor de klok van 2:30 alweer. Ja, voor de mensen die denken van, waar is Lady Miranda? Ze klinkt zo laag. Nou, we zitten toch op dezelfde hoogte, hoor. Dus, Oh, je bedoelt qua stem. Lady Miranda die is helaas aan het werken. Dus die is zo rond een uurtje of 3 komt ze thuis, hè. Ja. Maar niet getreurd, als ze niet te moe is, dan is ze vanavond nog eventjes te horen tussen 6 en 8 uur. Hier op 1224. Dat allemaal tussen de programma's van onze Wout de Wit en Peter Holland. Dan vult zij een beetje de lunchtijd op, hè, zo, hè. Ja, kortom, de hele zaterdag gewoon lekker live programma, hè. Ja. Want om 2:30 schakelen we gezellig live over naar Studio de Arizona. Dat allemaal met Wout de Wit, hè, ja. Maar ondertussen kun jij nog steeds jouw verzoekplaat aan willen vragen, ja. Ga gewoon even naar onze website, radio1224.nl. Dan vraag ze daar lekker aan, hè. Ik draai bijna alles, hè, dus voor de mensen die de hele dag al mee zitten te luisteren, ja. Het is echt heel gevarieerd, van de hele klappen naar al, hè. Van onder naar boven, van voor tot achter, hè, ja. Niets is te dol, niets is te gek. Er zijn natuurlijk uitzonderingen bij, maar goed. En maar je kunt natuurlijk ook even WhatsAppen met de studio 06-244-95564. Oftewel 06-24-49-55-64. En anders gewoon via de website, hè. Radio 1224. Ik heb weer een knijter op de draaitafel liggen, ja. Oh, straks gaan we ook die andere die opnieuw uitgekomen is. Een herpersje, maar ik heb het origineel nog. Maar dat kraakt nog even. Maar eerst terug naar 1987. Oh, dat is een tijdje geleden, hè. Ja. Lekker hoor.
2: Top 40. Classic.
3: Ooit stond dit op nummer 1.

0: terug in de tijd. Toen noemde hij zich nog gewoon alleen enkel Freddy. Later ging hij onder de naam Freddy Quinn. Want dat was zijn naam gewoon. Hè. Je hoorde hier het jonge Krombald weer. En dat allemaal hier op 12.24. We gaan even die platen bijhalen waar ik van zei dat ik een appje kreeg vanuit een vinylgroep. Dat de plaat opnieuw als herpers uitgekomen is. En ik heb hem gelijk besteld. Ik heb hem gelijk ook besteld voor mijn broer. Want die had hem ook. Maar die van hem die kraakt ook. En die van mij die kraakt ook. Dat is een leuk plaatje. Doet ons altijd weer denken aan de firma Spronk. De grammofoonplatenzaak hier op de Veemarktstraat in Breda. Die verkochten toen in de jaren 80. Verkochten ze stapeltjes singeltjes. Ja, er waren 10 singeltjes voor 10 gulden toen de tijd. Een gulden per plaatje. En daar zat deze ook bij. Het enige nadeel is met het hoesje. Er zit een perforatiegaatje in. Dat deden ze allemaal bij al die platen. Omdat het uitverkoopplaatjes waren. Een perforatiegaatje. Als ze toen wisten wat de plaat nou op het ogenblik waard was. Hadden ze dat nooit gedaan, hadden ze gewoon de plaat achterover gedrukt en gewoon zelf bewaard. Hè? Ja. Ik ben blij dat die als herpers is uitgekomen, want de mijne, nou ja zeg, dat wil je eigenlijk niet horen. Klinkt bijna hetzelfde als dit. Hè? Daar lijkt het een klein beetje op. Maar dan in het kader van oude meuk is leuk. Een hele hoop, die kennen de plaat wel. Het is een B-kantje. We gaan draaien voor jou de formatie Fresh Air. Saga staan.
1: Oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk. Oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk. Oude meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk. Hele, hele oude meuk, meuk, meuk. Oude meuk. Altijd leuk.
2: Piraten.

0: Ah, binnenkort.
1: Ja, dan kraakt het niet meer zoals open haardvuur, hè? Nee. Maar ja, we moeten nog even wachten, hè?
2: Ja.
1: Hey, goed.

0: aan Bumper. Bumper aan Bumper. Aan Bumper. Dit is George van Dongen.nl.
1: De gezelligste van Brabant.
2: Dit is gewoon van de grammofoon.

weer zo'n plaatje, hè, die gewoon uitgevederd wordt, hè, in de productiestudio. Dus maak er toch eens een keer een leuk eindje aan, zou ik zeggen. Goed, was Tanja Lash. En dat allemaal met die immerlacht. Ik had eigenlijk een ander plaatje verwacht. Maar grammofoonplaatjes, die luister ik normaal gesproken niet vooraf. Die zetten we wel eventjes scherp, want anders krijgen we van die valse startjes. Ja, dat is één keer leuk of twee keer, maar dat moet niet de hele tijd gaan, hè? Nee. Even kijken, wat hebben we nou? Dit even. Ja, hoppata. In galop. Paardje hop hop, hè. Ja, hoppata, hoppata. 10 minuten voor de klok van 2 uur. Het is zaterdag 23 mei. Vanuit Studio 16 hoor je George van Dongen. Even geen Lady Miranda, nee. Helaas, die is opgeroepen voor de werkzaamheden. In de Belgia, ja, die werkt in de Belgia. Ja, ze is ook Belgisch, hè, ja. Daarom haar programma ook normaal op de Vlaamse Tour, hè, ja. Maar als alles een beetje goed mee zit, dan kun je haar vanavond horen tussen 6 en 8 uur hier op 12.24. Ja, ja. Maar straks is natuurlijk eerst vanaf 2:30 live vanuit Veenendaal, de Studio Arizona, met onze Wouter. En tot aan die tijd hoor je gewoon Van Dongen, ja. We gaan gewoon overschakelen van Breda naar Veenendaal. Laten de non-stopper gewoon even lekker op adem komen, hè, ja. Nou, tussen als Wout klaar is, Lady Miranda, de Studio 16 weer terug. Tot aan de klok van 8 uur. En dan is onze Peter Holland aan de beurt, hè, ja. Gezellig hoor, vanuit Veenendaal. Zeg al, het wordt een hele leuke, gezellige zaterdag zo, hè, hier op 12.24. Goed, van de week zat ik ook even te luisteren. Ik dacht dat het naar Joop was, hè. Ja, Joop Ruitenbeek draaide hem volgens mij. Die draaide een speciaal plaatje, ik geloof van Anita van de Rhapsodies. Ik zei, hey, die ken ik niet, die plaat. Ja, het plaatje ken ik wel, maar ik wist niet dat die uitgebracht was door haar. Ik dacht dat het Anita was. Jij kent hem wel van Ibe Huntling en de Lighttown Skiffle Group. Nou, die heb ik ook even gelijk uit de bak gepakt. Ik denk, die knallen we er ook maar even gelijk mee, hè? Ja. Zijn nou toch lekker bezig. Komt-ie aan, doet maar.

staat allemaal op 12-2-4. Je hoorde hier een oudje van Jonathan King. En Hugging the Feeling. Daar zag ik nog dat ik nog een verzoekplaatje had staan. Die gaan we straks even wegdraaien. Ja, ja. Want Dongen die gooit alles weer door elkaar heen. Ach ja, dat moet toch allemaal kunnen, niet dan? Ja. We zijn lekker met grabbelefoonplaatjes bezig, hoor. Vanaf 8 uur al, hè. Oh, ik vind dat zo lekker, hè. Zoals deze van Johnny Cash, hier op 12-2-4. 6 foot 6, he stood on the ground.

0: Maar je hebt af en toe van die plaatjes, ja, die hebben een leuk einde, hè? Ja.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer.
0: Oh,
1: kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: mei vieren we de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

blijft lekker. Deze uitvoering van Rorty Crowell samen met Johnny Cash en I Walk the Line. Gaan we even afstappen. Oh. Zeg, lieveling, luister jij ook gezellig mee? Naar 12-2-4. Met Van Dongen. Achter de microfoon. Oeh la la. Dat is ongewoon. Ah, sorry hoor, ik laat me even gaan. Maar leuk dat je er nog bij bent. We zijn er bij jou tot onze Wout de Wit gezellig ingeschakeld. Hier op 12-2-4. Lady Miranda vanavond tussen 6 en 8 uur. Hier vanuit Studio 16. En daarna onze Pinter. Maar er zijn wat verzoekplaatjes nog binnengekomen en blijven staan. Dus die gaan we er even bij halen. Het is er tijd voor. Ik had er nog eentje staan namens Wivine vanuit het mooie Oudenaarde, het Witte Huis daar. Ja. Zodra ik Oudenaarde binnen, aan de rechterkant, halverwege ons tweede huis, zeggen we altijd. Of ik even een plaatje mee wou draaien voor Susanna. Ja, voor de luisteraars hier van 12-2-4, die weten niet wie Susanna is. Susanna, dat was mijn moeder. Helaas 4 jaar geleden van ons heen gegaan. Wel door euthanasie, want dat ging niet meer. Dus. Omdat ze zo geliefd was, houden we haar toch altijd in ere met bepaalde plaatjes. En zo vraagt Wivine dus een plaatje aan van een van haar favorieten van toentertijd, Sabine Ros. Dat gaan we ook doen, hè. Sturen we naar mams naar boven. Hey Wivine, dankjewel. Geniet ervan. En ik ga kijken of ik nog tijd heb voor een plaatje van Herbert Verhagen. Want anders komt hij er ook nog wel even aan. Hè? Ja, ja. Ondertussen gooi ik wel de verzoekbox dicht. Hè? Dus verzoekplaatjes aanvragen straks is bij Wout de Wit. Hè? Ik draai ze nog even weg. Nog een kleine 10, 20, 30 minuten.

0: Hey, ik ben Herbert Verhagen uit Vlaanderen en ik ben zo blij dat mijn muziek aan bod komt in het programma van George van Dommen.
1: George van Dommen. Radio 1224.

Ook in Amsterdam wordt er genoten, hè? Ja, onze Ali, hè, die vindt het ook zo mooi, hè? En onze Wivine, het is haar favoriete van Herbert Vragen. En je hoorde Yo Te Amo. En we gaan even lekker links en rechts en links en rechts. We gaan even naar drie mensen toe die in de auto zitten. Ho, ho, Bjorn, niet van links naar rechts. Dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet. Dat mag ook niet, hè, nee. Ah, ik doe wel van links naar rechts op mijn stoel, hè, ja. Daarom klinkt het misschien een beetje belabberd in de microfoon. Voor de mensen kan ik gelijk een stereotest doen, hè. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Het leuke is, ik ga met mijn lichaam de andere kant op. Ja, nou ja, dat is goed. Ja, we gaan even naar Bjorn Zoeners. Jawel, gezellig in de auto. Hij schrijft, goedemiddag George. We zijn onderweg naar Luxemburg. En ondertussen luisteren we naar Radio 1224. Zou het leuk zijn om even een verzoekplaatje te kunnen draaien. Die van Cheerio. Voor ons hier in de auto. Met de groetjes namens Bjorn, Katrien en Quinten. Nou, moet wel rustig aan doen daar in die auto. Hè? Ja, ja. Ik weet het, als je dan eerst een wals krijgt en je krijgt dan opeens Justin de Wild met Cheerio in je auto. Maar dan gaat het niet goed komen. Hey kerel, heel veel plezier daar in Luxemburg. Je moet naar een of andere camping toe leuk optreden geven daar. Nou, geef ze van katoen, hè? Ja, geef ze van katoen, hè? Ja, niet van Katrien, nee, van katoen. Dat is weer wat anders, hè? Ja, jongen, jongen, jongen.

0: Ik blijf het altijd raar vinden, deze van onze Bjorn. Hè. Die zie je hoe het leven is van hem. De EO. Ik zeg altijd, ja, nee, de Tros heb je. Je hebt de AVRO, je hebt de VARA, de BRT. En noem het allemaal maar op. Hè. Ja, dan heeft hij het gewoon over de EO. Ach ja.
1: Om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen.
2: Dag dag, Kurtje.
0: Zo, vrienden en vriendinnen. Luisteraars van 12-2-4. Dat was hij dan, hè. Vanaf 8 uur. Voor jou hier op de frequentie. De AM 12-2-4. En via het wereldwijde netwerk, hè. Radio 1224.nl. Wat is dat nou weer? Ja, ik kan er niks aan doen hoor, maar het is tijd om te gaan. Hè? Ja, want Wout die zit al op mijn... Ja joh! Die zit alweer te kloppen op mijn stoel. Ja, die wil naar binnen doen. Ja, Wout. Je mag zo, jongen. Je mag zo. Ik mag zo. Even strelen over de... Over zijn kopje, ja. Ja, hij is... Ja, goed. Goed, vrienden en vriendinnen en luisteraars van 12-2-4. Dan was hij vanuit Studio 16. Ik dank iedereen voor de leuke reacties. Voor het aanvragen van de verzoekplaten. Gewoon voor het meeluisteren als stille luisteraar. Met dit warme weer moet je niet te veel energie verspillen, hè? Sommigen die denken wel eens bij je eigen, van verdongen, waar haal jij het vandaan? Hé, hey, wij gaan overschakelen naar Veenendaal. Zo zeggen de groetjes vanuit de locatie Breda. En vanaf 6 uur is Lady Miranda er, als ze niet te moe is. Hé hey Wout, heel veel succes, heel veel plezier daar in Veenendaal. En we gaan eruit. Die groetjes, later.
3: Ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan. Ja, ik zeg weer graag gedaan.

0: Radio 1224.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224.
3: Hoi, Henk, je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.

0: hele goede middag allemaal. Ja, daar is je dan weer op de zaterdagmiddag. 3:01 studio tijd. Dit is de Arizona op radio 1224 natuurlijk. Hè. Het is 30 graden, lekker warm. Dus daar hoeven we niet over te zeiken dat het koud is. Hè. Nee. Man, alles of niets, hè. Ja. Maar we zijn er ook gewoon met 30 graden. Ja. Aan de radio, aan de antennemast. 1224 kilowatt middengolfband. En natuurlijk wereldwijd radio 1224.nl. Dankjewel, George van Dongen. Studio 16 in Breda. Even een applaus, hè. Ja. Vanaf 8 uur vanmorgen. Toen wist ik van de wereld nog niet af. Nee. Hij gooit hem gewoon tot 2:30 vol. Hè. Top. Ja. Geen Lady Miranda, maar die komt tussen 6 en 8. Voorbij op de radio 1224. Hè. Bommetje vol met shows op radio 1224. De zaterdag gebeurtenis. En jij bent erbij en dat doe je goed, hè. Goedemiddag allemaal. Alweer de 23e mei 2026. Morgen zal mijn moeder jarig zijn, de 24e en de 25e. Is iedereen vrij. Echt iedereen. En dan is Ada jarig, ja. Niet verder vertellen, hè. Nee. Niemand heeft het ook gehoord. Goedemiddag en welkom. Dit is Arizona op radio 1224. Onder 0651 0631 39.
1: Dit is radio 1224 via de middengolf.

Niet weg te denken als zonnetje schijnt, hè? Nee. Als de zon schijnt, draaien we op Radio 1224. Goedemiddag allemaal. Nogmaals dank aan George van Dongen, Studio 16.

0: Hoe is die?
1: Ja, ja. Harold Veenhoven. Een covertje van Rien Salet natuurlijk. En onze warme bakker hoor je op de radio. Ja, zaterdagmiddag. Hij staat bij aan de Arizona. En daarvoor was het George van Dongen, studio 16 in Breda. Wat een bikkel, hè. Vanaf 8 uur vanmorgen aan de radio. Ja. Petje af, George. Ja. En straks, na de uitzending, tussen mij en Peter Holland.

even de auto gewassen. Zweet op de rug, hè. Ja. En dan moet je terugkomen. En dan valt niet mee. Waarom niet, want? Nou. Veenendaal is aan de gang. Profielen, klassieker. Dus je wordt overal tegengehouden. Overal lange rijen. Ah, dag, heb ik dat? Ja, man. Maar George van Dongen zat nog lekker te draaien. Dus niks aan de handje. Nee.

Jozef en Christine, goedemiddag. Vanuit Limburg, Jenny Tom vanuit de Kesten. Fred en Desiree vanuit de Rinkum, goedemiddag. Mark van den Burg is erbij. Goedemorgen. Monique Meijer, het hondje Toto vanuit Bemmel. Aden Hensen in Veenendaal. Jan Heikamp, Peter Holland in Veenendaal. En Elian vanuit Arnhem. En Ali vanuit Amsterdam. Hè?

0: daar was hij weer uit 2023 alweer.
1: Dus morgen nog een keer.
0: We draaiden Robert van Gemert en zoet, zout en knapzuur. Ja.
2: Oh ja. Het spiegelplaatje van de week. Dit is de spiegelplaatje der Woche.
3: Dit is het
2: spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje.
3: Dit is het spiegelplaatje van de week.
0: Dat is mooi op tijd, Wout. Ja. Splinter, een nieuwe plaat. Gerry Holland. En mooier dan de zomerdag in Mokum, zo heet hij.
4: Ja,

0: lekkere plaat. De laatste nieuwe single van Gerry Holland. En mooier dan de zomerdag in Mokum. Even terug in de tijd. Henk Veugaard is hier.
1: Wij zijn dus

Oh, lekker, hè? Ja, de Heikegos, ik vergis die knicht. Mooie Duitse shellplaten, ja. Lekker, man. Toch? En dan gaan we naar het eerste verzoekplaatje. Dus

wel even een klein beetje geduld. Ja, ja, ja. Maar dat komt goed, hè. Goeie warme middag, schrijft Jozef. Daar in Limburg. Goedemiddag. Wout en Ada, schrijft hij. Wat een weer, wat een weer. Het doet mij aan vroeger denken. Wat dan? Een weekendje aan de Gardemeer met mijn truck als een woning. Samen met andere truckers de weekend doorbrengen. Dat was een mooie tijd die niet meer terugkomt, Wout. Graag een plaatje van Henk Wijngaard. En ik voel me rijk als een koning.

voor onze jonge DJ Jan Heikamp van de Piratenclub op de vrijdagavond horen. Super druk en wat succes met je mooie warme uitzending. Ahoy, de groetjes namens Jozef en Christine vanuit het mooie Reuver. Allemaal Limburg natuurlijk, hè. Bijna Breda gezegd, zeg ik nou allemaal, ja. Het haat van Volles, hè. Maar de plaatjes komen er aan, natuurlijk. Beste Jozef en Christine, dankjewel. Hou het hoofd koel, hè. Probeer ik het ook. George van Dongen zei al, niet te druk maken met het warme weer. Maar lukt mij ook niet altijd.

Deze ten op de radio en Sweet Silver Annie. En het plaatje even gereid voor... Jozef en Christine vanuit de Reuver. En natuurlijk de aangevraagde plaat van Henk Weygaard. En ik heb een truck als een woning. Geneve richting Limburg. Dankjewel voor de gedraaide plaat, schrijft hij. Graag gedaan, Jozef. De witte wel, hè? Ja, witte wel.

gaan we naar Kesteren in de Betuwe. Want daar luistert Jenny Ton. Goedemiddag Jenny. Fijn dat je er weer bij bent. Goedemiddag Wout. Schrijf ze weer een paar mooie plaatjes draaien. Onder een plaatje. Onder andere het plaatje Ik mis je zo. Veel draaiplezier. De groetjes van Jenny. Ja, ik mis je zo. Ja. Dat valt niet mee om dat te zoeken. Maar ik heb wel een nieuw plaatje. Voor je klaarstaan. En er is er eentje geworden van Jan Blok. En eenzaamheid, daar kan ze niet mee leven, zo heet hij. Hopelijk ga je hem ook mooi vinden, beste Jenny. Klein beetje droevig liedje, als je goed naar de tekst luistert. Maar het is wel een heel verdraaid mooi liedje, vind ik. We gaan hem voor je draaien. Jenny, Tom, komen eraan natuurlijk plaatjes hier op Radio 1224. Dit is de Arizona op de zaterdagmiddag. Goedemiddag. Mocht je toestel iets later hebben aangezet, dat kan maar zo, hè. Ja. Ik ben er voor je tot aan 6 uur. Tussen 6 en 8, Lady Miranda vanuit Breda. En tussen 8 en 11 uur, Peterke Holland op de radio. Ja. Alleen maar gezelligheid, hè.

Ja, met donderend geweld, hè? Ja. Zijn zonder naam met die 2.0. Even geleid voor Jenny Tom daar in Kesteren. Ja, hopelijk was hij goed, Jenny.

0: Jan Blok draaiden we op de radio. En natuurlijk. En de eenzaamheid, daar kan ze niet aan winnen. Dus nog waarheid ook schrijven. Helaas, maar het is waar. Sterkte met alles, Jenny aan die kant. En de plaatjes werden natuurlijk voor jou gedraaid. Ja. En we gaan ze ook even draaien voor Fred en Desiree. Goedemiddag daar in Renkum aan de Sparrenstraat. Hè. Waar het leven nog goed is. Waar het zonnetje schijnt en de lucht blauw is. Ja, ook daar natuurlijk. Ook Willy Evers, goedemiddag, die schrijft. Hij wou het been nog niet gesmolten. Nee, ik ben nog steeds niet vloeibaar. Hè?
1: Nee.
0: Gaat allemaal goed. Ook Peter Holland, goedemiddag. Die schrijft, is het een beetje te houden, Wout? Ja. Jawel hoor, ja. Gaat goed. De dame in kwestie hier zo, goed gezorgd door alles, lekker koel bleef. En het zonnetje niet naar binnen kwam schijnen. Het scheelt een hele hoop, hè?
1: Ja.

0: Zoals gezegd gaan de plaatjes richting Fred en Desiree. En dan gaan we onder andere doen met de laatste nieuwe single van Jan en Zwaan. Die hebben ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. En die heet Het is Feest. En ik ga ook even een country versie draaien van Ray Peterson. En die heet Corina, Corina. Ik kwam gisteren toevallig tegen. Ik denk, nou, pak hem er even bij, hè.
1: Ja.
0: Hopelijk valt hij in de smaak. Dit is Radio 1224. Goedemiddag. Wouter Witt is bij tot dan 6 uur.

Kai Peterson op gitaar natuurlijk. En zang Corinna Corinna. De country uitvoering. Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige hier in de bak staan, schrijft George van Dongen. Een oud liedje van Herman van Keken, die kennen we wel, hè? Ja. Onder andere, papi loopt er niet zo snel. Ja. Even gedaan natuurlijk voor Fred en Desiree daar in Rinkum. Hopelijk waren ze weer in de zwaar gevallen.

Uit Culemborg, goedemiddag Marietje. Hey, hey. Zo bennen we bij u, schrijft hij. Ja. Draai voor jezelf en voor Ada wat moois mee. Radio 12214, Peter en Judith, Jan Heikamp, Jenny Albers. En iedereen die lekker meeluistert, draai maar weer een mooie mee. Als ik al een mooi plaatje van de Muiters dit keer. Groeten van Mark Teddybeertje uit de mooie Culemborg, schrijft hij zelf. Zit lekker voor het huis, buiten onder de parasol. Met een gemaakte witte doek. Succes, maat weer. Dankjewel, Marie Kalleman, daar onder de parasol. Hè? Ja. Blijf lekker zitten. Blijf aan de radio. Een natje en een droogje erbij. En dan komt het helemaal goed, hè.

ik heb hem even voor je erbij gezocht. De Muiters komen eraan. La Luna Blue. Blijft een mooie. Ja. En het plaatje wordt ook even gedraaid voor Stef en Joke. De boekenier vanuit de Blokcel. Goedemiddag, piraat.

Hey, jij daar in de radio. Goedemiddag. Ook in Blokzijl, daar wordt geluisterd en de praten ook die kant uit, hè.

0: En daar gaat hij weer. De nieuwe.
1: Radio 1224.
0: Het hier
1: het komende uur. Gooi je deze hits.

0: Ja, dat was Pierre van Dam en ik wil met je chansen. Oh, we gaan deze even doen, begrijp ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Foutje van Woutje, ja. Ah ja, kan gebeuren. Hij stond natuurlijk wel in de rij.

ballade MG Levenslied en de afgunst staat in je ogen. Ja, voor sommige mensen wel, hè. Ja. Ik had hem kunnen draaien voor, maar ik doe het niet. Nee. Ik laat het gewoon, ja. Laat gaan. Laat gaan. Het is zo'n mooie, prachtige dag.

0: volgende verzoekplaat.
1: Ja.
0: En die moet ik even zoeken, hoor, om eerlijk te zijn. Want ik weet niet waar ze gebleven is. Ze is weggelopen. Waar ben je? Monique en Meijer, tante Til. Ze zegt nog tegen mij, ik loop niet weg. Zit namelijk in een rolstoel, ja. Jongen, ja. Ik loop niet weg, nee. Joyce van Dongen, wat? Nou ja, kom zo meteen op. Oh, ze zit in Bellen. Ja, ik heb je gevonden, ja. Was even weggewandeld in de WhatsApp gebeuren.
1: Ja.
0: Moest hem er even bij halen. Ja. Zit in Bebel, inderdaad, dus ze loopt niet weg, nee. Hey, DJ Sling, even een paar richting Bemmel, tante Till en Toto, luister ook mee.

Ik ben helemaal niet aan het schilderen, nee. Ik ben aan het plaatjes draaien. Ja. En het plaatje werd ook even gedraaid voor natuurlijk

Stalige opgezocht, Monique Fooyen. En dat gaan we doen, hè, met de man met de zonnebril en de gitaar in zand. En ik heb het over Heino. En erachteraan het duo. Johan en Henk komt eraan. En we zingen over O Rosemarie. O Rosemarie. En ook de zenderbaas. Goedemiddag. Toen lagen wij in Lunteren. Hij was wezen fietsen. Was een beetje warm, ja. Heb onderweg lekker een ijsje op, ja. Ja, lekker hoor, ja. Een ijsje. Een soft ijsje met slagroom. Ja, oh, wat lekker is dat, hè. Nou, met dit mooie, prachtige weer. De plaatje ook.

0: even rijdt voor Monique Meijer daar in Bebbel, een toontje Toto. Toto, kom net. En ze waren ook even voor zenderdirecteur, zenderbaas Teun Lagerwij in Lunteren. Was op de fiets geweest, elektrische trapper.
1: Ja.
0: Lekker ijsje erbij.
1: Ja.
0: En ook Egbert is op de fiets, maar die komt geen stap verder.
1: Nee.
0: In de sportschool namelijk aan het fietsen.
1: Ja.
0: Iets met de rug. Belasten, iets belasten. Voornamelijk onderstreept met iets. Ja. Kalleman, Egbert.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar Anna. Even kijken waar ze ook weer staat, hè? Ja. Was druk met andere dingen, ja. Nou, het spookt hier een klein beetje.
1: Ja.
0: Af en toe gaat de wifi even uit en dan weer aan. Vinden ze leuk bij de KPN. Ik iets minder. En ik heb ook eigenlijk een dingetje. Ja, mijn compressielimiter hier voor op de oortjes. Dan gaat hij weer zacht en dan gaat hij hard. Dus ik weet ook niet wat er aan de hand is, maar hij mocht gewoon luisteren. Ik heb al een keer aan de kabel zitten voelen. Zitten veulen, wou ik zeggen, maar dat is geen Nederlands, hè? Nee. Voor de rest, ja, weet ik het ook niet. Van de week maar eens even kieken. Ja, ja, ja. Het is de plaat afgelopen. Terwijl ik eigenlijk het verzoekje van Ada eventjes moet doen. En dat doen we even opnieuw starten. Ik heb het schelen, joh. Ja, dat maakt niet uit, hè. even kijken. Goedemiddag, Arizona. Schrijf ze graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel. Voor Jozef en Christine, Peter en Judith, Mark van den Burg, Jan Heikamp, het hele team van Radio 1224 en voor mezelf en iedereen die lekker meeluistert, dankjewel. En een fijne uitzending gewenst namens Ada en ze. Dankjewel, Ada. Ja, ze vond niet zo heel erg 100% grappig dat ik zei tot ze maandagjarig is. Ik zal het niet meer zeggen, Ada. Ja, ja. We hebben deze plaat genoeg gehoord. We gaan een paar mooie platen draaien voor je. Moest even zoeken, maar toch gevonden weer, hè?
1: Ja.
0: Luister maar.

0: Mark van Barneveld draaide wel op Radio 1224 met de laatste nieuwe single. Zwoele zomernachten. Even gewijd voor Ada Enze. Dankjewel, Ada. Hopelijk waren de plaatjes weer goed, hè?
1: Ja.
0: En dan gaan we naar Jan Heikamp, DJ van de vrijdagavond bij de collega's natuurlijk van de radio. Ja. Goedemiddag Woutje, ik ben weer van de partij hoor. Doe zomaar even wat lekkers voor jezelf. Dankjewel voor Ada en ze, Peter en Judith, Jozef en Christine. Mark van den Burg, Jannie Albers, Dida vanuit Barneveld, Tante Til uit Bemmel. En de rest wat allemaal lekker luistert. Hij schrijft, met dit weer fietsen ze sporen niet. Nou ja, had het over de profielenklassieke Veenendaal, Veenendaal. Hè? Ja. Zijn die goed, man?
1: Hoi.
0: En Ada, de 25e jarig, zie ik dus ook voor haar even wat mooie plaatjes. Gaan we doen, Jan. Ik had nog een mooie gouden oude klaarstaan waar ik die gelaten heb. Joost mag het weten, maar ben even op zoek. Ja, komt goed hè.
1: Ja.
0: Maar ik heb in ieder geval een oudje voor je klaargezet van onze vriend Han Wellendiek. Jij zegt altijd, roodvelbeuk, Han Wellendiek. Maar deze komt in 1982 van het label Telstar. Ik ken hem ook van Julio Iglesias / Koos Albers. Maar 1982 heeft Han Wellendiek hem ook gemaakt. Neem mij eens in je armen, zo heet hij dan.
2: Avond.

Enschede. Ja, Ria en de Funny Boys terug in de tijd. Natuurlijk op 12-2-4. En dan voor Han Willendiek gedraaid voor Jantje Heikamp in Veenendaal.

naar de DJ van de zaterdagavond specialist. Ja, zaterdagavond, vanavond dus, weer van de partij. Tussen 8 en 11 uur op Radio 1224. Peter Holland. Je weet het wel. De man van de zaterdagavond vanuit Studio 1 in Veenendaal. En ik zeg, goedemiddag Wout. Blij dat je er weer bent op de zaterdagmiddag.

even liggen op de bank. Toen was ik Miranda luisteren en die sloot af om 2 uur. Ik denk, nou, toch nog even afzeggen, ja. Het is niet anders. Maar gelukkig weer fris en fruitig. Nou ja, andere radio. Wat succes met de uitzending en veel draaiplezier, kerel. Dankjewel, Peter. Draai maar weer wat mee voor Judith. Voor jezelf, oud. Dankjewel. En voor de bijna jarige Ada. Verder voor alles en iedereen wat lekker meeluistert naar Radio 1224 natuurlijk. Vrije keus doet hij. Ja. Gaan we doen, Peter Holland. Dankjewel, kerel. Jij natuurlijk succes vanavond. We horen het uiteraard wel, hè. En ik weet bijna zeker dat je deze plaat vanavond ook draait. Want ik weet dat je er fan van bent, hè. En dan heb ik het over Johan Hammer, ja. Iets van Gevoel is haar laatste nieuwe single. En die komt er zeker...

Dus je kunt je radio gewoon aan laten staan tot dan 11 uur vanavond. Hier op de zender. Had ik al gezegd, 12, 2, 4, ja.

0: www.radio1224.nl.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: half Americans, de Firestone Band
1: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Fietsliefhebbers, opgelopen.

was muziek van Janske. Geen hand meer. 2.0 uitvoering, hè? Ja. Ik vond hem wel, wel klinken. Dus vandaar er even bijgepakt. En dan plaats je even eruit voor.

0: dat je deze ook weer draait, hè?
1: Ja.
0: En ik had gelijk, hè?
1: Ja.
0: Mark van den Burg, lekker twee milkshakes gehad. Even verkoeling, zei hij.
1: Ja.
0: Lekker, Mark.

heerlijk warm. 30 graden. Als je buiten komt, dan is het knap warm en benauwd. Ik weet er alles van, honey. Ja, ja. Begin van de middag de auto gewassen toen George nog lekker lui was.

We gaan naar Elian vanuit Arnhem. Goedemiddag, Elian. Ook in Arnhem wordt weer lekker geluisterd naar 1224. Doe je goed, kerel. Groetjes aan het vrouwtje natuurlijk, hè. Ja.

Annie de Roos schrijft morgen ook warm en maandag ook nog. Maar we zijn toch vrij, hè? Ja. Plantjes goed water geven, hè? Ja.

Even gedraaid voor Elian natuurlijk. Ja, daar in Arnhem. Wie springt er op mijn schoot in de rubberboot? Roy Raymond en de knalrode rubberboot. Hoor eens, hoor eens. Lijkt van Dokken wel. Ja. En ook de moelaars gedraaid zoals een vlinder in de regen. Ik luister live mee op de radio 1224. Mag ik iets van de Shadows horen? Alvast bedankt en de groetjes van Ali en Henk. En ze schreven eerder ook, kan ik hier een verzoekje aanvragen? Maar natuurlijk, BZN en die mooie tijd. Alvast bedankt, dankjewel. Namens Ali en Henk. Hij hoort ze al, hè? De Shadows zijn hier, ja.

Meester Den op de radio, aangevraagde plaats. Door Ali en Henk, volgens mij uit Amsterdam, hè? En daarvoor een stukje muziek van de Shadows gedraaid. Natuurlijk op Radio 1224, ja.

Tot aan 6 uur ben ik bij je natuurlijk. Ja. En dan straks Lady Miranda vanuit Breda, Studio 16. En die is bij je tot dan 8 uur tussen 8 en 11. Peter Holland vanuit de Studio 1 in de Veenendaal. Schuiven elke keer een plekje op, hè? Ja. Ik heb in ieder geval, hou ik de stoel warm voor Miranda. Ja. Dat lukt wel, hè, met deze...

En dan gaan we naar Willy Evers. Slechts Van Roekel uiteraard, hè? Ja. Goedemiddag Kanje, schrijft ze. Weer een plaatje draaien voor alle luisteraars. Maar natuurlijk. En ze vroeg, ben je nog niet gespoten? Ik zeg, nee, ik ben nog steeds niet vloeibaar. Grapjas doen ze dan, ja. Nou ja, ik ben wel vloeiend ter wereld gekomen. Dus dat is op zich niet zo hoera, toch? Nee. Plaats ik al even richting Ede. Beste Willy. Gaan we doen met Corrie en de Rekels. Maak wat tijd voor me vrij. Nou, dat heb je ook gedaan, hè? Ja. En de laatste nieuwe single staat klaar van Willy of Wally McKay. En de weg naar jou, zo heet hij. Dat is trouwens niet de laatste nieuwe single, hoor. Klopt maar wat. Ja. Laatste vergeten. De weg naar jou, Willy McKay, komt eraan.

0: kreeg ook even een spraakberichtje van Patrick uit Kesteren. Even kijken hoor.
1: Hey Wout, met Patrick uit Kesteren. Goeiedag.
0: Goedemiddag.
1: Ik wil een plaatje bij je aanvragen. Ik ben aan het draaien hoor ik. En ik zag Heina Ton weer op zijn scootmobiel voorbij komen. Dus doe maar met de vlam in de pijp voor Kesteren. Dankjewel. Yo.
0: Ja, gaan we doen natuurlijk Patrick. Henk Weijraad komt er ook aan met de vlam in de pijp, hè? Ja. Ah, er nog eentje gesproken, zie ik. Even kijken, hoor.
1: Kan ik er nou nog een plaatje voor Peter Holland aanvragen? Met Angelo van Gestel, Bonita. Yo,
0: ga ik er ook even bij snorren, ja. Eerst even voor...

0: En dat plaatje natuurlijk gedraaid voor Willy Evers. En dat allemaal in Ede.
1: Hey Wout, met Patrick uit Kesteren. Goeiedag.
0: Ja,
1: gewoon een plaatje bij je aanvragen. Je bent aan het draaien, hoor ik.
0: Klopt.
1: En ik zag Heina Ton weer op zijn scootmobiel voorbij komen.
0: Oké.
1: Dus doe maar met de vlam in de pijp voor Kesteren. Dankjewel. Yo.

0: En dan blijft je even aangevraagd door Patrick vanuit Kesteren. Dankjewel, Patrick. En Henk Weygaard met de vlammen in de pijp. Lekker lam, lekker lijp. Even voor Hena, Tom gedraaid in Kesteren. En natuurlijk voor Peter Holland. Ja. En daarvoor draaiden we de plaatjes voor Willy Evers. Dankjewel. Kei druk, man. Kei druk, ja. Voor degene die aan het wachten zijn op verzoeken, komen eraan, hoor. Echt, echt, ja. 5:02. Dus nog een uurtje de tijd. Ik kan geen plaatjes meer aangevraagd worden. Want om 6:00 komt Lady Miranda vanuit de Breda Studio 16. Ja. Ze moest vanmiddag werken aan de arbeid. Ja, één moest er een het geld verdienen. Hè?
1: Ja.
0: En de andere maakt het op. Altijd, altijd, altijd. Bam, bam, bam. George, George. Maakt er niet zoveel op, hè. We gaan naar Ede. Peter van Roekel luistert altijd mee. Hij zegt, hallo, hoi. Draai even een zomer in mijn bol van André Hazes. En het plaatje van Rob den Nijs. Zoek zelf maar wat uit. Bedankt alvast. En hopelijk is het draaien vol te houden. Nou ja, gaat wel hoor. Ja, ja, ja. Spring zo meteen even onder de douche. Maar voor de rest, ja, gaat wel redelijk, ja. Dankjewel, Peter. En de platen komen die kant buiten.
1: Ja.
0: André Hazes en de zomer. En Bangerhart, Rob den Nijs staat klaar voor jou. Dankjewel, hè.

van mij. Rob de Nijs, aangevraagd door Peter van der Roekel. En de zomer in mijn bol van André Hazes gedraaid. Ze gingen richting Ede.

0: En dan gaan we naar George van Dongen in Breda, Studio 16 natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Oh, ik lees helaas geen Miranda. Ze is veel te moe, heeft ze geen fut meer voor. Ja. Oh, dat kan gebeuren, ja. Nou. Dus geen Lady Miranda op de radio. Maar alle luisteraars in één keer weg. Blijf hangen, hè. Tot aan 6 uur ben ik bij je. Dus geen Lady Miranda vanavond. Dus helemaal kapot, hè, van het werk. Hè. Ja, het was kei en druk op het werk. En slecht geslapen, kort geslapen. Ja. Kan gebeuren, hè. Ja. Ah, maar ja. Weet je wat is? Klaas Haak is de morgenmiddag niet, hè. Dus alle ruimte voor de zondag. Kijk maar even, ja. Ah, en ook een gesproken tekst. Even kijken, ingesproken. George, komt ie aan, hè.
2: Hey, meneertje De Wit.
0: Ja.
2: Gaat wel lekker, hè?
0: Maar,
2: de telefoon mag dan wel op de lader liggen. Ik ben in de studio bezig om alle platen weer terug in de bakken te douwen die ik gedraaid heb vanochtend. Ja, ja, inderdaad. De ene gaat werken en de ander die koopt de plaatjes voor, hè?
0: Ja, zo is het maar net.
2: Hey, gaat lekker, kerel.
0: Hij wilde graag een Duitsstalige plaat horen. Koen de Gabriel. En papa drinkt bier, ja. Oh, dus dit is een Katwijk morgen.
1: Ja.
0: Het is niet anders, hè. Plaatje komen die kant uit. En ook Jannie Albers schrijft. Draai even wat moois mee. Voor iedereen en alles wat luistert. Namens Jannie Albers. Gaan we doen, Jannie. En ook even voor George van Dongen. En natuurlijk Miranda. Gunther Gabriel komt eraan, maar is Bas Hoeven Laak.
3: Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit.

0: Nou, dan ga ik de fluit er even bij pakken.
1: Ja, is goed.
0: Even het doosje openmaken. Oh, wacht even. Ik krijg het doosje niet open.
1: Oh.
0: Ik heb hem op zijn kop. Wacht even. Kijk. Nou, daar zal je hem hebben. Is dat een mooie fluit of wel? Prachtig. Ik ga hem even in elkaar zetten.

Even geleid voor George van Dongen natuurlijk en Miranda. Ja. Gunther Gabriel. Hij doet een spraakberichtje. Wouter, microfoon is geen blokfluit. Daar weet je niks van, George, want ik heb er toevallig gaatjes in geboord. Ja.

0: Kan ook de plaatjes draaien voor Tom de Ridder tussen Ede en Lunteren. Goedemiddag, Tom. Fijn dat je mij luistert weer. Ze komen natuurlijk die kant uit.
1: Ja.
0: Mark van den Burg, ja, die schrijft... even kijken hoor. Nu ronde Veenendaal. Veenendaal is klaar. We zijn allemaal binnen. Ik zag net op TV Utrecht. Houdt ook alles bij. Ja. Markje, volg alles. Wie rennen, schaatsen, voetbal, darten. Ja, ja. Nou. Nou, het was weer een drukte van Jewelse hier in Veenendaal. Opstoppingen en druk verkeer. Die gaan ze denken echt alleen maar aan hunzelf, hè, op de fiets. Nou. Ik haat de wielrenners, ja. Mag je best weten. Reis hoor. Nou, nee, dat mag ook niet, hè. Nee. We gaan naar Hanny de Roos. In Renen. Goedemiddag, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit. Voor jullie samen. En voor het hele team. Jan Heikamp en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien vandaag. En de groetje van Hanny de Roos uit Renen. Even kijken hoor. Zo, ik moest er even eentje in gooien. En jullie een fijne zaterdag gewenst en een fijne Pinksterdag gewenst. Het is wel warm, 30 graden schrijven ze. Ja, dat klopt helemaal, Hanny. Fijne Pinksterdag, ja.
2: We gaan naar de camping!
0: Hier is Jan Bigel op de radio. En ik woon nou in een caravan. Oké. Van links naar rechts, Hanny. Doe even lekker bij, hè.

0: op de camping staan. Geen idee, maar morgenmiddag is hij in ieder geval niet. Nee. Hij zit in die sleurrut van hem.
1: Dat niet de enigste, ja niet de enigste ben.
0: Onderweg John de Bever, Wilfred Gené, Wesley Snijder en Raffel van der Vaart. De WK-versie. Koekoek.

Die is wel heel snel afgelopen, hè? 1 minuut 24. Dat is niet helemaal goed gegaan, zeg maar. Ik denk, verrek, wat nou? Peter La Haye is dit. Ook een nieuwe plaats. Linkerband. Handje aan de vangrijver.

0: Peter LaHaye, laatste nieuwe single van hem, een linkerbaan. Ja, dat plaatje ging even mis, hè. Ja. Was in een keer abrupt klaar, ja. Koekoek was het. Ja, hij was genoeg, hè. Ja, vind ik wel. Laatste nieuwe single van Roy Raymond. We draaiden net... Kanaal rode water scooter of zo.
1: Ik was meteen verliefd.
0: Dit is een knalle gele scooter, ja.

0: Roy Raymonds en knalgele scooter, ja. Peter Holland heeft er ook een, hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet of hij geel is, maar... Knalrode rubberboot, ja. Dat was zijn plaatje. En die heb ik ook al gedaan begin van de middag.
1: Ja.
0: Bijna hetzelfde, hè?

plaatje even geleid voor Hanny de Roos in Renen. Dankjewel, Hanny. En ook voor Tom de Ridder tussen Ede en Lunteren. Drukker, hè? Zo is het. Ja. Dan gaan we ook even een paar mooie plaatjes draaien voor Harry Alantis, Veenendaal. Goedemiddag, Harry. Hey Wout, kun je een leuke plaat draaien van voor iedereen. Voor jezelf, dankjewel. En voor ons, uiteraard. Groetje van Harry. Doe maar een oudje van het Sneeuwbaltrio. Ah, dat heb ik even voor je opgesnoerd, Harry. Gaat helemaal goed komen, hè? Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina. Komt eraan, hè? Ja. Kalleman.

mooie uitvoering vind ik zelf. Bobby Prins en Een man mag niet huilen. En de Roffels draaiden we Geef mij maar een oude boerderij. En het Zeelbal Trio, even gedraaid voor Harry Alandes. Dit is het Radio Ensemble. En Een lentenacht. En George van Dongen schrijft: draai even voor de afkoeling, Mark Winter. Waar blijft die oude wetse winter? Zonnesteek, denk ik. Geen idee. Hij komt eraan zometeen.

0: kerel. Ik weet niet of je nog een plaatje kunt draaien, maar om even ter verkoeling een plaatje te draaien. Ja, eentje van Mark Winter. Waar zijn die ouderwetse winters?
1: Maar of Kees. Hey,
0: bedankt weer voor de klankjes, kerel. Hotter.
1: Hey. Nou, daar komt hij, George van Nogge. Steek je hoofd maar lekker in de vriezer. Oh, oh, oh, oh.
2: Als de zomer weer voorbij is en de zon steeds lager staat, wacht ik.

even voor George van Dongen. Maar verkeers. Hij heet George, zegt hij. Nou, ik weet het niet hoor. Maar ik winter. En waar blijft die oude wetse winter? Ja.

0: 1 Veenendaal, hè?
1: Ja.
0: Vanaf een uurtje of iets voor 2:30. 1 minuut voor 2:30. Exact. En daarvoor vanaf 8:00 zat George van Dongen. Vanuit de studio 16 in Breda.

1 in Veenendaal. Hij is er voor je tot aan de klok van 11 uur op de radio 1224 natuurlijk, hè. Alvast succes, Peter.

zijn natuurlijk weer bedanken voor het luisteren, voor het afstemmen. En de reacties natuurlijk waren weer overweldig op deze zaterdagmiddag. Dank daarvoor. Ben ik ontzettend blij mee.

Jozef en Christine, hoi Wout, dankjewel voor de mooie muziekmiddag. Het was weer toppie, voor dadelijk smakelijk eten. En op tijd drinken. Ja, dat komt goed, hè. Alvast fijne Pinksterdagen. Tot bij Peterke vanavond. Zo dadelijk. Ahoy! Vanuit de Reuver. Dankjewel, Jozef en Christine. Fijne avond. Fijne Pinksterdagen. Ook George van Dongen. Hey Wout. Dank voor de muziekjes en de gezelligheid. Groetjes daar en rollators. Dankjewel. Groetjes aan Miranda. En rust lekker uit, Miranda. Geen Miranda dus vanavond. Zit er helemaal even doorheen.nl. Ja, kan gebeuren. Nou, bedankt voor de mooie sound deze zaterdagmiddag. Het was weer één woord. Genoten, ja. Genieten, ja. Zo staat het er, hè. Eet smakelijk. En groetjes van Peter en Judith uit Veenendaal natuurlijk, hè.

Tom de Ridder doet goedenavond. Dankjewel, Tom. Fijne avond. Straks lekker luisteren natuurlijk naar Peter Holland. Ook Fred en Desiree doen Harry Landers de groetjes van de vroegere Zwarte Panter vanuit Rinkum. Ah, daar heb ik ook regelmatig naar geluisterd, hè, vroeger. Veel contact gehad in de platenbar, de kelder van de G. Verstegen in Rinkum. Ja.

schreef, Wout, ik heb weer genoten van je mooie uitzending. Fijne Pinksterdagen toegewenst. En tot de volgende week weer. Nee, die gaan we niet meer draaien. Nee. Ik wou deze nog even draaien als laatste plaats. Tina van Beek. Met CK. En stop toch met liegen. Ja. Oh, wacht even. Jantje Heikamp had ook nog gereageerd. Nog even een stukje dan. Anders dan, ja, is niet grappig. Ik wil iedereen noemen natuurlijk, ja. Ik zag het te laat, ja. Ga je bedanken voor de plaatjes en de babbels, maat. Laat hem wel even aanstaan nog hier. Gaat tv kijken, want de sprintrace begint zo.

van de Zwarte Panter uit Renkum. Jij hebt het ook warm daar. Je wou dat de winter weer laat

Pinksterweekend natuurlijk. Geniet van een zonnetje. Niet te lang bakken, hè. En insmeren natuurlijk, hè. Ja. Morgen tussen 1 en 2 een uurtje met Robert-Jan van Middelkom de Lendek. En natuurlijk in de zaterdagavond Peter Holland, de zaterdagavond specialist. Ook weer van alles wat Nederlandstalig piratenmuziek, Golden Oldies. En je kunt ze allemaal aanvragen alvast per WhatsApp naar Peter Holland, anders in de verzoekserver. Als Peter live is natuurlijk, hè.

en Jan Heikamp en iedereen die mij nog kent, Woutje. Namens Harry Landis uit Veenendaal. Dankjewel, Harry. En de groetjes uiteraard daar natuurlijk. En ook aan de rest allemaal daar. Hey, bedankt voor luisteren. De groeten vanuit Veenendaal. Bedankt namens Wout en Ara. En tot de volgende week. Dag!

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaatlid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de Bilt 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: mei vieren we de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lace, F Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk mag ik loten naar mijn hoofd.
2: Altijd piraten.
3: Het is wel mooi.
2: 24 uur per dag.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: 1024
1: weerbericht.
2: Het blijft nog lang helder en droog bij een zwakke tot matige westelijke wind die later meer noordelijk wordt. Komende nacht wordt het zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er staat nauwelijks wind. Morgenochtend, eerste Pinksterdag, begint vrijwel onbewolkt met al snel veel zon en geen regen. Ook in de middag overal volop zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden met in het zuiden mogelijk 29. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenavond laat de zon zich tot heel laat zien. De wind draait naar het oosten. Ook maandag, tweede Pinksterdag, verloopt zonnig, droog en warm. En het blijft de hele week mooi lenteweer met maxima tussen de 25 en 30 graden. En later in de week iets minder warm, maar nog altijd boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
3: Het is weekend!
1: Radio 1224. Altijd piraten.
3: Jouw weekendvriendje.

0: hier spreekt de kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen, handen in de lucht, want we gaan beginnen.
1: Onder de sterren, zet je zaak.
2: Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

Ja, het is weer zaterdagavond, mensen. 23 mei. 8 over 8. En hier is Peter Holland. Op jouw radio, Radio 1204. Vanuit Studio 1 in Veenendaal. Mensen, allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele aanvragen al. Dat gaat dus ontzettend goed weer. En bedankt voor de leuke reacties en berichtjes. Ook op Facebook natuurlijk. Ja mensen, aan deze kant heb ik er weer reuze zin in. En volgens mij de luisteraars ook, hè. Dat komt helemaal goed. Het is weer fantastisch. Ach,

Nog 27 graden hier buiten in de Veenendaal. Wat studiotemperatuur. Nou, ik denk net zo warm als buiten, denk ik. Kan net zo goed op balkon kunnen zitten hier, hè? Mensen, een hele goede avond. Vanaf 8:30 start de verzoekplaatje natuurlijk. Je kunt ze aanvragen via WhatsApp 06 82 77 24 05. Maar natuurlijk ook op onze mooie website www.radio1204.nl. En druk op de verzoekjes button.

Ja mensen, een hele bijzondere goedenavond voor degenen die weer later afgestemd zijn. Dit is Radio 12-4 met aan de knopjes vanavond Petertje Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou. En je mag gerust een verzoekje aanvragen. Dat doe je via WhatsApp 06 82 77 24 05. Ja, we gaan zo een paar nieuwe plaatjes draaien achter elkaar door. 3 stuks. En dat zijn allemaal covers van Koosje Alberts. En we beginnen zo meteen met die plaat van Hans Bakker. En die hebben hem gecoverd Ameland.

Ja, lekker vrolijk plaat geworden van Dennis van Erp. Zijn het je ogen? Is het je lach? Nou, vorigendag? Zeker niet. Ja, ik zei, we hebben er drie. Ik heb ook de nieuwe van Joe en Hamer. Vanmiddag hoorde je hem ook al bij DJ Wouter Wit. Iets van gevoel.

0: niet.
1: Ja, de nieuwe van Joe en Hamer. Heb je iets van gevoel? En we klappen over de JBL-speaker in Breda. Zo is dat. Dankjewel, Joanne. Ja, je hoorde het al, dit is Anthony Fokkerma natuurlijk. Zeg me, wat moet ik zonder jou?

Ja, Antonie, Fokkema, zeg maar wat moet ik zonder jou? En ik zat net een fragmentje te luisteren van Willem Leeuw. Die had ook wat opgestuurd. En die zit ook op de JBL-speaker mee te luisteren daar in het prachtige Overberg. Dit is Lynn Mary met Paloma Blanca.

Ja, Lynn Mary met Paloma Blanca uit 2004. Een hele goede avond, luisteraars van Radio 1204. Ja, mensen, het loopt lekker. De verzoekjes komen lekker binnen. Leuke, lieve reacties. Daar doen we het allemaal voor hier in de studio 1 in Veenendaal. Hele goede avond, Jan van der Brink in de Renen. Hele goede avond, Willem de Leeuw in Overberg. Hele goede avond, Aarde en Bart Serli in Terneuzen. Hele goede avond, Jozef en Christine de Ritter in Reuver. Hele goede avond in Ede, Mees van Harren. Hij luistert ook lekker mee. En ook in Kesteren wordt er mee geluisterd. Heinaton, goedenavond kerel. En ook in Veenendaal, Wout, DJ Wout de Wit. Hij is er ook trouw bij het programma van Peter Jolland. Hele goede avond in Renkum, Fred en Desiree, de Zwarte Panter. Ze luisteren ook weer mee daar. Gezellig. En ook in Breda, Studio 16, Lady Miranda luistert ook gezellig mee. En ook in Montfoort wordt lekker meegeluisterd door Ronald Huisman. En nogmaals naar Breda, Studio 16, George van Dongen. Hij is er ook bij vanavond. De JBL-speaker staat springen buiten in de tuin. Net als bij Willem de Leeuw. En ook in Steenwijk wordt er meegeluisterd. Oma Peter en tante Jannie. Gezellig dat jullie erbij zijn. Ik zou zeggen, laat de hele camping meegenieten daar. En maak ze gek van Radio 1204. Hele goede avond in Culemborg, Mark van den Burg. Oftewel Teddybeertje. Hij is er ook weer bij. Gezellig, Markie. En ook in Veenendaal, Jan Heikamp. Goedenavond. Hij luistert ook gezellig mee. Ja, dan hebben nog velen gereageerd via Facebook. Ik kan ze allemaal even niet opnoemen. Ik kan niet alle schermen tegelijk open hebben op dit moment. In ieder geval, dank je wel ervoor als je mee zit te luisteren.

Ja, een hele bijzondere goedenavond. Welkom bij de Zaterdagavondshow op Radio 1204. Mijn naam is Peter Holland. Tot aan de klok van 11 uur ben ik bij je. En ik draai op verzoek. We hebben al aardig wat verzoeken staan, dus we gaan ook gauw beginnen. Als jij denkt, je zit te luisteren, ik wil wat aanvragen, dat kan via WhatsApp 06-82-77-24-05. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij en vertel het voor natuurlijk.

Ja, wie is daar? Oh, Jan van der Brink, goedenavond. We gaan naar het verzoekje van Jan van der Brink. Jan van der Brink die schreef van de week al. Voor zaterdag had ik gedacht aan D1 van Johnny Lyon. Groetjes van Jan uit Bennekom. Ja, daar klopt helemaal geen hout van natuurlijk. Hij woont in Rhenen. Maar ja, hij zegt, daar zit ik namelijk op het moment dat ik dit verzoekje schrijf. gaan we even voor je doen, Jan van der Brink. Hij staat al op de speler hier. Ja, Willem Leeuw zegt, doe die hond even aan de kant. Ja. Hij reageert op de bel, Willem. We gaan voor Jan van der Brink daar in Rhenen even die prachtige plaat draaien van Johnny Lyon en de Jumping Jewels met D1.

We gingen terug naar 1962 met D1 van Johnny Lyon en The Jumping Jewels. Even meegedaan voor Jan van der Brink. Uit het Bulte Gereen, hè? Ja. Jan die schreef voor zaterdag, had ik gedacht aan D1 van Johnny Lyon. Groetjes van Jan uit Bennekom, daar zit ik terwijl ik dit schrijf. Hij is nou weer op de locatie in Renen, graag vanuit, hè? Hij schrijft, Peter, het is ook heel baar. Bofkont. En dat hij deze plaat in de verzameling hebt. Onuitputtelijk die muziek bij jou, schrijft hij. Dankjewel, Jan. Hete muziek vanavond op de zender, schrijft hij. Kijk maar uit dat je vingers niet brandt, Jan, hè. Dankjewel, Jan, voor jouw verzoek. En gezellig dat vanavond lekker meeluisteren hier op Radio 12.4 natuurlijk. Oh, en onge Peter even een correctie. Hij zit natuurlijk in Wanneperveen. Ik zei waarschijnlijk Steenwijk. Ja, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, onge Peter. Oh, Jan van der Brink schrijven. Laat je niet gek maken. Nee, zeker niet. Dat kan haast niet meer, Jan, hè. We gaan naar verzoekje nummer 2. En dan moet ik even terugscrollen. We gaan naar Willem Leeuwen Overberg. Ja, ik doe het maar even zo. Willem, ik kan die hond niet meer verdragen. Dat is een beetje lastig, hè? Ja, Willem de Leeuw die schreef van de week al... Goedemorgen, meneer Holland. Aangezien ik je aan de telefoon heb en jou aan het helpen ben. Ja, dat doet hij heel vaak. Daar ben ik ontzettend blij mee natuurlijk, Willem. Hè. Ik wil nu een liedje aanvragen. En jij kan niet kiezen. Hij zegt, doe maar Hans Versnel. Met mijn zuster heb je er 2. Ik heb jouw zuster nog nooit gezien, hè, trouwens, Willem. Wat is er dan? 2 tikkels of zo? Geen idee. Of een plaatje van Peer Welte. We hebben geleerd tevreden te zijn. Groetjes en graag vanuit... groetjes en graag gedaan vanuit... Nu dus een keertje Ede schrijft die toen ik dit schreef. Je bent al net zo verwarrend als Jan van den Brink, hè? Er zitten verzoekjes aan te vragen op andere locaties. Ah. Even kijken, dan gaan we weer naar beneden scrollen. Want we zijn nog niet klaar met Willem. Hij schrijft dan later weer, gisteren schreef hij, ik ken het ook de nieuwe van Mooi Waar Ik Nog Worden. Niks Niet Remmen. Dat plaatje heet Niks Niet Remmen en gast erop. Ja, dat kan, Willem. Die heb ik gewoon voor je klaarstaan natuurlijk hier op de speler. Hè? Willem, speciaal voor jou daar in Overberg, in het zonnige Overberg. Het is 24 graden hier in Veenendaal. Er zal wel een graadje wachten op winter zijn daar in Overberg natuurlijk. Ligt net wat dichter aan de kust. Willem, hier komt hij aan voor je. Mooi werk, niks niet remmen, gas erop.

Een bak herrie van mooi werk, niks niet te remmen. Gas erop. Remmen, gas erop! Dat zeg ik. Ho, ho, ho, ho. Ah, even bijkomen. Met Radio Mooie Plaat mee voor Willem Leeuw, de nieuwe van Mooiwarken. Niks niet remmen, gas erop. Ja, en voor Willem had ik die hond even afgelegd. Hij ligt nou in het hoekje, hij ligt wel een beetje triest te kijken, Willem. Ja, ik heb gewoon gezegd, het moet van Willem. Willem, bedankt voor je aanvraag en gezellig dat je vanavond natuurlijk weer lekker meeluisteren. Radio 12 uur 4 op de zaterdagavond.

0: Radio 1224.
1: Ja, die luisteraar is Alain Bart Serli in Terneuzen. Alain schrijft: goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je een plaatje draaien van Perry Zuidam met toffe jongens, de partyversie? Voor Bart, Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen die lekker mee luistert naar 1224. Naar jouw mooie muziek, dankjewel natuurlijk Ada. En ook voor de luisteraars die nu meeluisteren naar de 3300. 333.

Toffe jongens van Perry Zuidam, de partyversie voor Awa meegedraaid. En Bart Sally daar in de prachtige Terreneuzen. En Anne schreef: goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je draaien Perry Zuidam met Toffe jongens? Voor Bart, Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen lekker meeluisteren naar 12.24 naar jouw mooie muziek. Dankjewel, Ada. En ook voor de luisteraars die meeluisteren op de 333 meter, 900 kHz vanuit Studio IM 900 vanuit Terneuzen. Feelies van Ada en Bart, dankjewel. En dan kreeg ik nog een mooie foto binnen van Ada, dat ze met Perry Zuidam op de foto staan. Ja, mooi Ada. Ook trouwens een hele goede avond daar in Winterberg. Karin luistert ook mee. En ik zie ook dat Stef de Boekenier in Blokzijl ook gereageerd heeft met Joke natuurlijk. Dankjewel voor de reactie, Stef.

0: 1024.
1: Ja, we gaan naar ons Limburg, naar Reuver, wel te verstaan. Naar Jozef en Christine de Ritter. En Jozef schrijft goedenavond Peter en Judith. Eigenlijk schrijft hij goedenavond. Ons weekend kan niet meer stuk. En zeker met zo'n derde topper, DJ zoals Jan Heikamp van de Piratenclub. Op vrijdagavond, afgelopen middag in Arizona met DJ Wout. En nu onze trouwe DJ Peterke Holland achter de knopjes en de schuifjes natuurlijk. Met deze temperaturen wel met een flesje 0.0, dat klopt helemaal, Jozef. Ik ken hem hier

naast me staan. En volgens mij komt het biertje helemaal uit Groenlo, dacht ik, hè? En dat helemaal zonder alcohol deze kant opgebracht. Graag een blaadje van Albano en Romia Pauwen met Sempre Sempre uit 1986. Voor Judith, Ade Hense, Wout, Jan Heikamp, Ade en Bart Serli uit de Neuzen. En voor jezelf, Peter. Dankjewel natuurlijk. Succestopper, ahoy. En groetjes van Jozef en Christine de Ritter, daar in het prachtige Reuver. En we gaan hem meedraaien, die mooie plaat van Albano en Romina Power met Sempre Sempre uit 1986.

Ja, is die mooi of is die mooi? Albano en de Romina Power. Ik heb een poosje niet meer gehoord, maar Sempre Sempre uit 1986. Hey, meegedraaid bij Jozef en Christine de Ritter, daar aan de prachtige Reuver. Ja, Jozef geeft goedenavond, Peter en Judith. Ik kan wel een keer daar in Limburg komen zitten en draaien. Hè. Voor heel Limburg, goedenavond. Ja, de restbak in de ziel veel van hoor. Ons weekend kan niet meer stuk. Zeker met drie toppen DJ's zoals Jan Heikamp, Piratenclub op de vrijdagavond. Afgelopen middag de Arizona met DJ Wouter Wit en onze trouwe DJ Peterke. Holland achter de knopjes en schuifjes natuurlijk met temperaturen. Met deze hoge temperaturen dan een flesje 0.0 erbij, schrijft hij. Ja, mijn flesje komt uit Groenlo, hè. Hij is ook hartstikke groen. petje af, DJ's petje af, schrijft hij met jullie prestaties en zeker met deze temperaturen. Graag een plaatje van Albano en Romia Power met Sempre Sempre 1986. Voor Judith, Ade Henze, Wout-Jan Heikamp, Adem Bart Serli uit de Neuzen. En voor jezelf, Peter, dankjewel. Succestopper, ahoy. En hij schrijft later nog, dankjewel voor de gedraaide plaat. Succes, dankjewel natuurlijk, Jozef en Christine. Geniet van deze mooie avond. Lekker 0.0 dat je erbij. En ja, lekker genieten van de muziek hier op Radio 12.4 uiteraard. Dankjewel, Jozef en Christine, voor jullie verzoekaanvraag.

Even in je mand, kom op. We gaan naar Mees van Harren en Ede, die staat hier aan de bel. Hij schrijft: goedenavond Peter Holland, wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith en broertje Ab, zusje Betty en alle luisteraars van Radio 12.4. Een mooie uitzending, vriend. Wil je dan draaien voor mij, Belinda Kienaar, Het leven valt best mee? Nou, Mees, wat denk je? Dat gaan we zeker voor jou doen, hè? Uiteraard. Hè? Jij als trouwe luisteraar, gaan we voor jou draaien, Belinda Kienaar. Het leven valt best mee. Komt-ie aan, Mees, en dankjewel dat je erbij bent vanavond weer natuurlijk.

0: leven valt best mee.
1: Het leven valt best mee. Belinda Kienaar. Even meegedraaid van Mees van Harren in Ede. En Mees is geen goede naam, Peter Holland. Wil je een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, broertje Ab en zusje Betty. En alle luisteraars van 12 tot 4. Een mooie uitzending, vriend. Belinda Kienaar. Het leven valt best mee. Wil je die van mij draaien? Dat hebben we gedaan, zeker. Wij schrijven ook nog, dankjewel Mignon. Weer een mooi programma. Graag gedaan natuurlijk, Mees. En ik zeg altijd, zonder luisteraars ben ik ook niks. En ja, jullie dragen allemaal je steentje eraan bij om een mooi programma neer te zetten op de zaterdagavond. Dankjewel daarvoor natuurlijk. Dan gaan we naar verzoekje nummer 6. We gaan naar Kesteren. Wat zal ik voor Heina doen? Met of zonder hond? Ah, weet je wat? Even kijken hoor. Waar zit die hond dan ook? Oh, hier. Ja, we gaan naar verzoekje nummer 6. Naar Heina Ton in Kesteren. En ja, die had er wat ingesproken. Ik heb hem even gauw op een briefje geklapt. Even kijken. Goedenavond Peter en Judith. Draai maar wat mee voor alle luisteraars. Voor alle luisteraars uit de Radio 12-4 team. En dan speciaal voor Patrick uit Kesteren wilde je plaatje horen. Allemaal een fijne Pinksteren. Groetjes van Heina Ton. En hij gaat gezellig meeluisteren, schrijft hij. Of zegt hij natuurlijk. Hè. Dankjewel natuurlijk Heina Ton. En voor jou heb ik een mooie plaat uitgezocht. Het is een plaatje geworden van de Rocking Jojo. En is Red Angels met Pauline.

Rocking Jojo en zijn Red Angels met Paulien. En dit rijden we even mee voor Heina Ton in Kesteren. En Heina Ton schreef een goede naam, Peter en Judith. Ik luister gezellig mee. Draai maar wat mee voor alle luisteraars. En het hele Radio 12 V-team. Speciaal voor Patrick uit Kesteren. En natuurlijk alle luisteraars. Iedereen een fijne Pinksteren weekend toegewenst. Groetjes van Heina Ton uit het mooie Kesteren. Dankjewel Heina. En gezellig dat je natuurlijk vanavond lekker erbij bent natuurlijk. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag Heina. En ja, blijf erbij zou ik zeggen. Ja, de plaat was goed gekeurd. Prima. Dankjewel, Heina.

Ja, we gaan naar DJ Wout de Wit. Die staat hier voor de deur te rammelen, ja. Kom maar binnen, Wout. Hij doet niks. Nee. Wout is schrijven, gas erop, Peter. Klinkt weer super veel draaiplezier weer, Petertje. Dankjewel natuurlijk, Wout. Draai maar mee voor jou, voor Judith en voor Mark van den Burg, Jan Heikamp, Jozef en Christine en voor Aarde Hensen. Hij schrijft op een vrije keuze natuurlijk. En weer strak aan de band. Dankjewel natuurlijk voor het rapport, Wouter. Eigenlijk eens even zitten denken. Ik denk, wat zou ik voor Wout doen? Meestal is het een truckersplaatje, hè? Maar ik denk, het doet een keer anders. Ja, denk Wout. Wat zal hij nou gaan doen, hè? Ik heb er een hele nieuwe schijf bij gepakt, Wout. Hij is net uitgekomen. Is het een plaatje geworden van Marco Graats en Lange Frans. Met Als de Zon Schijnt. We hebben hem al natuurlijk in diverse uitvoeringen gehoord. Maar deze nog niet. Marco Graats en Lange Frans. Als de Zon Schijnt. Komt-ie aan.

Marco Kraats en Lange Frans, Als de Zon Schijnt, heeft meegedraaid voor DJ Wouter Wit. En Wout die draait op zaterdagmiddag natuurlijk hier op Radio 12.4. En dat doet hij elke zaterdagmiddag van 2:30 tot aan de klok van 6:00. Ah, je had hem vast wel eens gehoord, denk ik, hè. Dankjewel, Wout. En Wout is helemaal gast erop, Peter. Klinkt weer lekker. Veel draaiplezier weer, Petertje. Draai maar mee voor jou, Judith. En voor Mark van den Burg, Jan Heikamp, Jozef en Christine van Aarde Henze. Vrije keuze natuurlijk, schrijft hij. Weer strak aan de band. Dankjewel, Wout. En natuurlijk gezellig vanavond weer lekker mee luisteren naar ons eigen station natuurlijk, hè.

gaan we naar nummertje 8. We gaan naar Renkum. We gaan even een verrassingsnummer meedraaien voor Fred en Desiree, de Zwarte Panter. Daar in de prachtige Renkum. Ze zijn er ook weer bij, ze luisteren gezellig mee hier op Radio 12.4. Ja, maar kan ik Fred mee blij maken? Daar heb ik eens even aan zitten denken. Ik denk, nou, volgens mij is hij wel gek van de Dire Straits. En er zijn meer luisteraars, dat weet ik. Fred en Desiree, voor jullie hebben klaarstaan de Dire Straits met Sultans of Swing.

Een heerlijk gitaarspel, mensen. Je zult wel denken, lulde daar niet doorheen, hè? De Dire Straits met Sultans of Swings. Even meegedraaid van Fred en Desiree. Uit de prachtige Rinkum natuurlijk. Ja, Fred en Desiree, gezellig jullie vanavond. Hè. Lekker mee luisteren op Radio 12.4 natuurlijk. Dankjewel ervoor en dankjewel voor de reactie. Dan gaan we zo naar Breda voor verzoekje nummer 9, naar Studio 16. Naar ons Brabant, hè.

0: Verzoekplaats.
1: Ja, we gaan naar Lady Miranda, Studio 16 in Breda. En Lady Miranda draait natuurlijk hier op Radio 12.4 iedere zaterdagochtend. Vanaf 11 uur in de ochtend tot aan 2 uur in de middag. En daarvoor zit er natuurlijk George Verdonnen van 8 tot 11. En Lady Miranda die schrijft, draai maar de nieuwe van Joe Valley. Draai die maar even mee namens mij. Gaan we even doen, Lady Miranda. Dankjewel natuurlijk voor jouw verzoekje, Lady Miranda. En hier is jouw plaatje.

Ja, voor het eerst op Radio 12.4, Joe Velli met Genieten. Een primeurtje bij Peter Holland. Hartje, dankjewel Lady Miranda. Ja, Lady Miranda die zegt, draai die nieuwe van Joe Velli. Draai maar even mee, namens mij. Graag gedaan natuurlijk, Lady Miranda. En gezellig natuurlijk meeluisteren hier op de zaterdagavond.

Dan gaan we naar verzoekje nummer 10 naar Montfort. Ah, Ronald die wil met hond, denk ik. Hè? Jawel. We gaan naar Ronald Huisman. En die had een heel verhaal natuurlijk. Je weet wel hoe we gaan met Ronald. Een hoop plaatjes sturen en dingetjes. Maar uiteindelijk komt het op het plaatje neer wat hij wil horen. En dat is natuurlijk André van Duin met Willempie uit 1976. Ronald, hij staat klaar voor jou. Hier is die.

Even meegedraaid van Ronald Huisman, André Verduin met een Willempie uit 1976. Ronald, bedankt voor jouw verzoekafvraag, kerel. En gezellig lekker mij luistert, hier op 12.4 natuurlijk. Eens even kijken, verzoekje nummer 11. Wie moet dat zijn? Ik denk George van Dongen, hè? Daar in Breda. Studio 16. Ja, die George, die kan er ook wel van, hoor. Die stuurt me nog een plaatje en berichten en dingen, hè. Hij weet al, die hond van mij een reutje is. Daar is hij al achter, hè. Ongelooflijk eigenlijk, hè. Ja, en ook George zit lekker aan een biertje aan de Jupiler. Tenminste, dat staat op het glas. Dat kan er zo wat anders in zitten natuurlijk, hè. Maar de glas wat daar staat is waarschijnlijk al lang en al lang leeg, hè. Ja, die George van Dongen, die heeft mij over de JBL-speaker klandend door de achtertuinen van Breda. Ik zei tegen hem, George, als je een beetje lief bent voor me, dan draai ik gewoon een plaatje zometeen, ja. Hij zegt, dat is goed, Peter, daar hou ik je aan. Hij begint druk te typen.

Oh, hij schrijft, het klopt allemaal, het is tevens juist. Was dat niet notaris Mulder, George? George, ik heb gewoon wat moois voor je opgezocht. George, we doen natuurlijk iedere zaterdagmorgen hier te horen op Radio 12.4. En dat doet hij vanaf 8 uur in de ochtend al, mensen. 8 uur, hè? De meesten liggen misschien nog van... Oh, lekker in bed. Ja, en dan moet je een keer doen om 8 uur die radio aanzetten. Nou, als je nog niet wakker bent, dan word je het wel, hoor. Die George, die kan praten, jongens. Nou. Ze zeggen wel, die kan dus praten als brugman. George, ik heb een mooie plaat voor je uitgezocht. Ik heb die plaat neergezet van Albert West met Shalala, I Need You uit 1970. Een mooie klassieker.

Albert West en de Shuffles. Shalala, I need you. 1970. En dat allemaal meegedraaid voor George van Dongen. Ja, de man met de zware stem op de zaterdagochtend. George van Dongen, Studio 16 Breda. Gezellig erbij ben, George. Ja, ik krijg meerdere reacties binnen. Appie West en de Shuffles. Dat klopt helemaal, Fred uit Renkum. En Ton de Ridder, Albert West. Klopt allemaal. En George had al aangevuld de Shuffles. Ja, dat klopt. Dat was even een stukje terug in de tijd met die mooie klassieker. We gaan naar een verzoekje nummer 12.

goedenavond, Ton de Ridder. Gezellig ook meeluisteren natuurlijk. Daar in Lunteren, grenzen Ede, hè? Ja, ik zei het al, we gaan naar een verzoekje nummer 12. Naar oma Peter en tante Jannie. En die zitten in Wannenpaveen op de camping. Ik had een mooie foto binnengekregen. Met de hond op schoot. Op de stoel, in de zon. Een zonnebrilletje op. Zomers gekleed. Hij zit er mooi bij, die oma Peter. Ja, ja. Alleen ik mis wat uit die foto. Ik zal nog even inzoomen. Misschien heb ik het niet goed gezien. Nou, zo'n foto heb ik nog nooit gezien van hem. Hij staat op de foto zonder pilsje, mensen. Ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ja, ja. Dat is voor het eerst dat ik dat zie. Nou, dat is gerust. Even een applausje. Ja, ongelooflijk. Het is hem echt. Het is hem echt, ja hoor. Ja, allemaal gein. Mensen, oma Peter schrijft. Hey, ouwe. Hey, ouwe, zegt hij tegen mij. Graag een blaadje van Daan en Winnen. De mooiste bloemen voor Jannie, Judith en voor jou natuurlijk. Dankjewel. Ze hebben haar gisteren gezien in de gemeente in Steenwijk. Groetjes vanuit het zonnige Wannenpaveen. Wij staan voor je klaar, oma Peter en tante Jannie. Daan en Winnen met de mooiste bloemen. Komt-ie aan.

Daarna winnen met de mooiste bloemen even meegedraaid van oma Peter en tante Jannie. Daar in Wanneperveen. Ja, ze luisteren mee in Wanneperveen. En gisteravond waren ze in Steenwijk bij Daarna Winder. En ik zei net, die foto van hem was zo uniek. Er stond helemaal geen biertje op. En ik zeg, zo ken ik je helemaal niet. Nou, het duurde ongeveer, nou wat zou het geweest zijn, 3,6 seconden denk ik. En dan had ik een foto binnen mijn hertog Jan, hè. Ik zeg, zo ken ik je weer, opa. Dankjewel natuurlijk voor jullie verzoek. En gezellig dat jullie lekker meeluisteren natuurlijk op Radio 12.4. En dat allemaal op de zaterdagavond. De 23e van mei. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 13 naar Culemborg. Ik zal even het plaatje erbij zoeken, Markie.

Goedenavond Mark, gezellig dat je hier bent, kerel. Even kijken, Markie Teddybeertje Culemburg, die schrijft me, ik ben er weer bij hoor. Hij schrijft wel lekker in mijn huisje nu met 5 waaien zet hij aan, zo. Die zal daar bijna wegwaaien, Mark, hè. Dan zal het licht wel wat minder gebranden, denk ik, als je alle 5 gelijk aan hebt, gelijk bij, hè. Hij schrijft, draai maar mee voor jezelf, Judith, Radio 12-4, het hele team, Wouternada, DJ Jan Heikamp en iedereen die hier lekker mee luistert. Groetjes Markie Teddybeer uit het o zo mooie, warme, zwetende Culemborg. Het is hier net zo, zo'n beetje dezelfde temperatuur, Mark. Hij schrijft daar maar een keer mee een leuk plaatje van de Les Cremonas. Succes weer, maat. Dankjewel natuurlijk, Teddybeertje. Ik heb voor jou klaarstaan de Les Cremonas met Adios Amigo.

Ja, daar was die. De Les Romanas met Adios Amigo. En die draaiden we mee voor Markie Teddybeertje uit Culemborg. Met zijn vijf waaiers aan. Er staat een frisse wind door het huis daar in Culemborg.

En de teddybeer die schreef mij, ik ben er weer bij hoor. Lekker in huisje met 5 waaiers aan. Dus draai mijn plaatje voor jezelf, voor Judith. Radio 12-4, het hele team. Wout en Ada, DJ Jan Heikamp. En iedereen die lekker meeluistert. De groetjes van Markie Teddybeer uit het o zo mooie, warme, zwetende Culemborg. Draai maar een keertje wat mee van de Les Cremonas. Succes weer, maten. Dankjewel, Markie. Markie, gezellig vanavond dat je lekker erbij bent. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag natuurlijk. En Mark, je blijft erbij, hè? Je blijft erbij, hè? En er wordt druk getypt, jongens. Heel verrek, hè? Blijf maar doorgaan in die WhatsApp. Dit lijkt wel Johnny B. Goode, hè? Dat zijn de Bokjolas, trouwens. Met een twist medley.

Ja, Markie was het 13e verzoek. En ik zeg altijd, Markie had nummer 13. En dan denkt hij altijd dat het eten langskomt voor hem, hè? Hij zegt, de nummer 13 in de milkshake was lekker, hoor. Ja. Ja, die plaat die ken ik wel uit, George. Mijn hondje, die heet Casey, ja. Het is zo lief en aardig beestje. En als hij wat moet doen, George, dan ga ik met hem naar het plantsoen. Als ik nog tijd heb, dan komt hij nog even langs, George.

Ja, Fred, die schreef Adios Amigo, de originele van Jim Reeves. Die heb ik hier nog op de single. Ja, prachtig plaatje natuurlijk. Jim Reeves heeft ook zoveel mooie muziek gemaakt. Niet normaal, hè. Ik had vroeger een oud buurmannetje op de flat en die was helemaal gek van, hè. Hij had zelf ook een mooi gitaartje en dan deed hij de nummers van Jim Reeves zingen. En dan zat ik verbaasd aan te kijken. Ik denk, hoe krijg je dat voor elkaar?

Goedenavond, Jan Heikamp. Jan Heikamp, die schrijft me goedenavond. Peter, veel draaiplezier. Ik kijk even de Formule 2 race. Dus ja, ik hoor niet zoveel ervan, van je programma natuurlijk. Maar eer ik aan de beurt ben, dan zul je wel klaar zijn. Dus graag wat lekkers voor jezelf, voor Judith, Wout en Ada, Jozef en Christine, familie Leeuwert Overberg, Dina uit Barneveld, Jannie Albers en Mark en Monique, Tante Til uit Bemmel natuurlijk en de rest wat allemaal lekker meeluisteren hier op Radio 1204. Nou Jan, voor jou ook een mooi klaarstaan. Het is een nummer geworden van Ricky Verkooyen met Ja, jij kunt gaan. Speciaal voor Jan Heikamp, hier in Veenendaal, de man van de Piratenclub natuurlijk.

Ricky Verkooijen met Ja, jij kunt gaan. Even meegedraaid van Jan Heijkamp. En Jan Heijkamp schreef een goede naam, Peter. Veel draaiplezier. Dankjewel, Jan. Hij keek nog even de Formule 2, de race. Dus ik hoor niet zoveel, zegt hij. Maar eer ik aan de beurt ben, dan zal hij wel klaar zijn. Dan zal die wedstrijd wel klaar zijn, natuurlijk. Dus ga wat lekkers voor jezelf. Judith, Wout, Ada, Jozef, Christine, familie Leo uit Overberg, Dina uit Barneveld, Jannie Albers, Mark, Monique en tante Til uit Bemmel. En de rest wat lekker allemaal meeluisteren op 12C4. Dankjewel Jan. En gezellig dat je natuurlijk vanavond weer lekker meeluistert. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag. En natuurlijk een fijne voortzetting van de avond natuurlijk. En bijna klaar voor de kwalificatie, Jan, hè? Ik zit even de klok te kijken. Die begint natuurlijk op 10 uur. Oh, Jan zegt het ook al, Jan van der Brink, ja. Ja, ik ben bang dat ik hem mist, ja. Anders moet ik nu stoppen. Dat willen jullie volgens mij niet. Dat denk ik niet, nee. We gaan naar Winterberg. Naar onze Karin. En Karin luistert ook mee, daar lekker in Winterberg. Ik zei tegen Karin, ik wil wel wat voor jou meedraaien. Karin is de plaatje geworden van de Ladiner met de Café Oriental. Speciaal voor jou daar in de Winterberg.

Even meegedraaid voor Karin in Windenburg, die Ladiner met Café Oriental. Gezellig, Karin, dat je vanavond lekker meeluistert hier op 12.04. Dan gaan we zo wat meedraaien voor Stef Joker daar in Blokzijl.

Ja, we gaan even naar Blokzeil. Stef en Joke, goedenavond. Gezellig dat jullie erbij zijn. En bedankt voor jullie reactie. Ik had jullie er even tussen geschoven. Ik denk, ik draai even een mooie plaat over jullie. Maar als jullie er nog bij zijn, uiteraard. Maar... Stef, ik heb een mooie plaat van Bert Vogel en de Sunstreams met Omer, Kleine en Marian. Speciaal richting Blokzeil.

Bert Vogel en de Sunstreams, ome Kleine Marianne, even meegedraaid voor Stef en Joke, de boekenier natuurlijk daar in Blokzijl. Mensen, ik heb gelijk even een mededeling. Want Jan van der Brink die vraagt de plaat al aan voor volgende week. Maar volgende week ben ik er een keertje niet. En volgende week heb ik gesnipperd en hij is al goedgekeurd en al, hè. Dus over 2 weken ben ik er weer. Ja, nu ook nog even tot aan de klok van 11 uur uiteraard. Nou, Jan van der Brink, dat zal ik me niet helemaal voorlezen wat er staat, hè. Hij schrijft met puntje, puntje, puntje. Dan sta je apparatuur daar een beetje te verstoffen.

Goedenavond, Appie van Arren. Die staat voor de deur. Ja, die belde net aan. Hè. Appie van Arren, nee, de man van Radio Terrenover natuurlijk, op vrijdagavond rijdt hij. En Appie schrijft me, goedenavond vriend Peterke. Ik ben er weer bij hoor. Ik wil graag een plaat van Vogel Sharky horen met een good heart. Voor jou, voor Judith, voor Mees. En Willem en Anja. En Nathalie. De sound is weer top, vriend. Een fijne uitzending, vriend. Ahoy, schrijft hij mij. Ah, dat is mooi om te horen, Appie. Maar de sound was bij jou ook weer super gisteravond, kerel. Bedankt trouwens voor het aanvragen van die mooie plaat van Vogel Sharky met Good Heart.

Ja, Jan van der Brink, dat klopt helemaal. Appie van Harren, de plaats staat voor je klaar, kerel. We gaan even genieten. We gaan terug naar 1985.

terug naar 1985 met Fergal Sharkey, A Good Heart. We draaien hem even mee voor Appie van Harren uit Ede. De man van Radio Terranova natuurlijk, de DJ, de vrijdagavond. En Appie, die schreef me goed naam, vriend Peterke. Ik ben er weer bij hoor. Ik wil graag een plaatje over van Fergal Sharkey met A Good Heart. Voor jou Judith, voor Bromees, Willem en Anja, Nathalie. Hij schuift de sound dus weer goed. Topvriend, fijne uitzending. Ahoy. Dankjewel Appie. En natuurlijk gezellig dat je weer bij bent vanavond natuurlijk. Ook een hele goede avond, Peter Verroekel. Die kwam net binnen wandelen.

Kijk eens, wie staat er aan de deur? Daar hebben we Ada, hoor. Ada schreef, goedenavond Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf en iedereen die meeluistert. Dankjewel en veel draaiplezier. En ja, ik hoorde van Wout vanmiddag dat Ada bijna jarig is. Ja, maandag is ze jarig, hè. En aangezien dat ik maandag geen uitzending heb, ik denk, nou weet je wat, ik doe het even zo, hè. Oh, zo. Ja, ja, ja.

Ja, Ada, alvast gefeliciteerd natuurlijk. Met jouw verjaardag aanstaande maandag. En we vieren het al een klein beetje hier op Radio 12.4. Speciaal voor jou natuurlijk. Nou, dat is al een dubbele felicitatie. Bij Wout was vanmiddag al feest. En nou hier vanavond weer bij Peters Jolland. Namens Radio. 12.24. Dankjewel. Ada, ik heb voor jou een mooie plaat klaarstaan van Joe Harris. Uit de 1977 komt de plaat van mij. Het plaatje heet Anita.

Ja, een lekkere plaat. Joe Harris, 1977, met Anita. We draaien hem even mee voor de bijna jarige Ada Hensen. En dat allemaal hier in de Veenendaal. En Ada schreef mij: goedenavond, Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf, Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf. En iedereen die meeluistert, dankjewel en heel veel draaiplezier. Dankjewel, Ada Hensen. Alvast een hele fijne verjaardag toegewenst natuurlijk. En natuurlijk bedankt voor jouw verzoekaanvraag en de gezelligheid vanavond. Lekker meeluisteren, Ada. We gaan gauw door, mensen. Oh ja, ja. We gaan naar Tom de Ridder. Verzoekje nummer 19, Tom de Ridder. Hele goede avond, kerel. Hij schrijft, kan het nog? Ja, natuurlijk kan het nog. Hij schrijft, draai even die plaatje van een Heepie en Heepie. 7 dagen, 7 nachten. Nou, de plaat die ik gevonden heb van Heepie en Heepie heet Dagen en Nachten. Dus ik hoop dat er groeien in het is, Tom, hè? Hij zei, speciaal voor mijn Gerda, mijn grote liefde. Kijk, dat is mooi, hè? Ton, we gaan hem plezier doen. Ik hoop dat dit hem is. En we gaan hem draaien. Heepie met Dagen en Nachten 1991.

0: En blaadje met Happy, dagen en nachten. Ik hoop dat de goede was, Ton de Ridder. Speciaal voor Gerda, mijn grote liefde, schrijft hij. Ton de Ridder, dankjewel, kerel. Ja, Ton die schreef al vroeg op de avond, het wordt nu wel lekker hier op het terras. Dat geloof ik, hè, hier in het hok waar ik zit. Nou ja, hok. Ja, ik mag best studio genoemd worden, jawel. Het is best wel warm, hoor. Ja, ja, ja. De apparatuur die gloeit hier. We gaan nog even naar George van Dongen.
1: De man van de zaterdagochtend. Van 8 tot 11 uur is hier George van Dongen.
0: Oh, Gerda was tevreden. Kijk, daar doen we het voor. Dankjewel, Ton, voor het berichtje. Als Gerda maar tevreden is, Ton, dan gaat het om, hè. Dankjewel, Ton en Gerda. Een fijne voortzetting van de avond natuurlijk. En bedankt voor de aanvraag, Ton, hè. We gaan even naar George van Dongen. Hij schrijft gek naar mij. Nou. Waarom ben ik nou weer gek? Ik probeer jou alleen een klein beetje te imiteren, George. Alleen, ik moet nog een beetje hyperder worden dan. Hè? Ik ben nog een beetje rustig voor... Dit is George die net wakker is. George, jij vroeg, wil je even een plaatje meedraaien van de Hommels? Mijn hondje, dat heet Casey. Nummer komt uit 1968. Hier is die.

gingen terug naar 1968 en mijn hondje dat heet Casey. Van de Hommels, even meegedraaid voor George van Dongenden. Dankjewel, George. George, de zaterdagochtend specialist natuurlijk. 8 uur 's morgens, dan is hij al wakker. Hè? En hoe? Ik zou zeggen, volgende week zaterdag zet die radio op tijd aan. En als jij dan niet helemaal wakker bent, dan word je dat vanzelf wel tijdens het programma. Komt allemaal goed. George heeft alles onder controle. Ik heb nog één verzoekje staan en die gaan we nog even draaien. En daarna draaien we een rustig uit richting de klok van 11 uur. En daarvoor gaan we zo meteen naar Ede, naar Peter van Roekel. Nogmaals de mededeling, mensen. Volgende week zaterdagavond geen Petertje Holland. Ik heb vrijgevraagd aan de baas en er was geen probleem. Hij zegt dat er draaien DJ's zat, dus wie weet wordt gewoon opgevuld.

Oh, lekker een keer een zaterdagavondje voor mezelf, hé. Goh, man. Dan zit ik mijn eigen misschien gewoon te vervelen. Wie zal het zeggen, hè? We gaan naar onze vriend Peter Verhoekel daar in het prachtige Ede. En Peter Verhoekel schrijft: hallo, drijvende plaatje van Henk Wijngaard, de vlam in de pijp. En eentje van normaal als kan. Ja, we doen er voor iedereen eentje, Peter, vanavond. In verband met de drukte. Zoek maar wat uit en voor iedereen die lekker meeluistert, dankjewel ervoor, schrijft Peter Verhoekel in Ede. Peter Verhoekel, hij staat voor je klaar met de vlam in de pijp, Henkie Wijngaard.

0: De Limburgse Erik Heelen, cheerio op jouw Radio 1204.
1: Dat ze het werd, ze weer verveen. Nu doe maar met de huurste been.

De nieuwe van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Ik weet het niet. Dit is Stef Hekkel, een liedje van vorig jaar. Señorita, meisje van de nacht.

Nederland. Een plaatje van vorig jaar, Stef Hekkel, Señorita, meisje van de nacht. Dit is Fabrizio, Bella, ciao.

Ja, dat was Fabrizio met Bella Ciao 2018. Op zee. Dit is Bobby Prins met Bernardine.

Ik kreeg een reactie van Fred de Zwarte Panter. Hij zei, waar is niks mee vanavond? Gracias. Draai nog even wat leuke oude meuk. Ik doe er nog eentje, Fred. En dan speciaal ook voor jou. De Tramps met Hold Back the Night in 1975.

Ja, we draaiden de trams met Holdback Tonight in 1975 nog eventjes mee voor Fred en Desiree, de Zwarte Panter in Renkum. Ja, het was al een beetje stil aan het worden in de WhatsApp. Ik zit zelf ook een beetje naar boven te staren naar de Formule 1. En volgens mij doen dat meerdere. En niet dat ik het zo goed kan volgen nu, maar ja, je bent toch nieuwsgierig. Fred die schrijft, gracias amigo, tot over 2 weken. Tot over 2 weken Fred. Dankjewel dat jullie erbij waren vanavond. Fijne voortzetting van het weekend. Willem de Leeuw schrijft, het was gezellig Peter Holland, gezellig. Dankjewel Willem de Leeuw. Gezellig dat jij er vanavond weer bij was kerel. Een fijne voortzetting van het weekend en graag tot de volgende keer. Dan gaan we even naar Mees van Arnhem en Ede. Die schrijft, Petertje, het is weer een mooi programma vanavond. We wensen jullie een heel mooi weekend toe. Dankjewel Mees van Arnhem. Mees, gezellig dat jullie weer vanavond lekker bij waren. Gezellig was het weer. Dankjewel daarvoor natuurlijk. En een fijne voortzetting van het weekend. Slaap lekker voor straks natuurlijk. En tot over 2 weken. Dan ben ik er weer. Ja, misschien een keer tussendoor. Je weet maar nooit, hè.

Dan gaan we even naar Reuver, naar Jozef en Christine. En Jozef die schrijft: Peter, bedankt voor de mooie avond. En zeker met deze temperaturen. Het is nog steeds 22 graden in de Reuver. Ja, hier is het lager, Jozef. Hier zitten we op de 20. Fijne Pinksterdag en tot over 2 weken, toch? Ja, tot over 2 weken, Jozef. Misschien dat ik hier of daar stiekem een keer tussendoor draai. Kan maar zo, hè. Geniet volgende week zaterdagavond van je vrije dag. Dank je wel. Hij schrijft, heb je een beetje gevoel van je pensioen? Ja, ik verlang ernaar. Ja, ja, ja. Maar als ik met pensioen ga, dan ga ik zeker niet bij Radio 12.4 met pensioen, Jozef. Hoor. Nee, nee, nee, nee. Daar zeg ik even, Robert Jan zit ook nog mee te luisteren. Ik kan nou even niet zeggen. Nee, ik ga nog lang niet met pensioen bij 12.4. Knuffel, groetjes en Judith. Ahoy, topper DJ. Dankjewel, Jozef en Christine. Slaap lekker voor straks, doe ik. En een fijne voortzetting van het weekend. In ieder geval op de zaterdagavond over 2 weken ben ik er sowieso weer.

Dan gaan we even naar Ada en Bart Serli aan de neuzen. Ada die schrijft, dankjewel voor de mooie muziek. Het was weer gezellig bij jou. Tot over 2 weken. Wij gaan naar jou op de AM 900. Succes met jullie programma natuurlijk. En ook Petertje gaat nog even een stukje bij je luisteren zometeen, hè. En ook Ronald Huisman, bedankt voor het luisteren, kerel. Ronald, bedankt voor de vele plaatjes die je toegestuurd hebt. Er zitten wel mooie bij, hè. Vooral die van Peter Holland vind ik heel erg mooi. Ronald, fijne voortzetting van het weekend. Graag tot de volgende keer, kerel. Ook Fred en Desiree, bedankt voor de reacties. En graag tot de volgende keer. En Robert-Jan van Wennekom, hij is er ook nog bij. Hij zegt, luister ook nog hoor, en met de Formule 1. Dankjewel Robert-Jan voor jouw reactie. En zometeen naar Peter John. Het gaat uiteraard over op de non-stop programmering. Samengesteld door dezelfde Robert-Jan van Wennekom natuurlijk, de Atlantic. Gaan we even naar DJ Wouter Wit, zaterdagmiddag specialist voor Radio 12 weer. Bedankt weer Peter. Was weer top hoor, ouwe. Ja, het is toch wat. Ja, tegen mij mogen ze alles zeggen, maakt niet uit joh. Slaap lekker, goed weekend daar. Dankjewel natuurlijk Wout. Een fijne verjaardag alvast met Ada natuurlijk maandag hè. Bedankt voor het luisteren en fijne voortzetting van het weekend. En graag tot de volgende keer Wout. Ook Jan Heikamp schrijft, dankjewel voor de plaatjes, maat. Slaap lekker en een fijn Pinksterweekend. Dankjewel, Jan Heikamp. Over jou slaap lekker aan die kant zometeen. En een fijne race morgen natuurlijk, hè, op de zondagavond.

Ook Ade Hensen die is nog aan het schrijven. Die schrijft: dankjewel Peter voor de plaatjes en een fijn weekend samen. Slaap lekker. Dankjewel Ade Hensen. Ook jullie slaap lekker. En Ada natuurlijk een fijne verjaardag toegewenst. Hè? En bedankt voor het luisteren Ada. En graag tot de volgende keer. Dan komt er nog een reactie uit Breda. Van George van Dongen, je kent hem wel hè. Van de zaterdagmorgen. Hey Peter, thanks voor de muziekjes en de babbels en de gezelligheid. Ik kijk nog niet even eens, schrijf. Die doe ik morgen wel. Daar zal ik ook niks verklappen vanavond, George. Groetjes daar ook aan Judith. Tot over 2 weken. Laters. Dankjewel George voor de reactie. En graag tot de volgende keer, kerel. Slaap lekker voor straks. En veel plezier met de race morgen natuurlijk. Ja. Mensen, dit was het weer voor deze zaterdagavond, 23 mei 2026. Al ruim 4 jaar aan het werk hier bij 12 te vieren. Volgend jaar een jubileumjaar natuurlijk, 5 jaar. Hè? Dan krijg je waarschijnlijk zo'n horloge met 12 te 4 wijzerplaat, ga ik een beetje vanuit. Ik weet dat de baas meeluistert. Nee mensen, we doen het alle plezier hier. Zeker, zeker. Mensen, een fijne voortzetting van het weekend. Geniet ervan met die mooie Pinksterdagen. Een mooi zonnig weertje krijgen we erbij. Allemaal gratis. Dan slaap lekker voor straks natuurlijk. En morgen gezond weer op. En volgende week zaterdagavond ben ik het niet. Maar over 2 weken dan ben ik hier weer paraat op Radio 12.4 vanaf 8 uur. Mensen, allemaal bedankt. Graag tot de volgende keer. Doei doei. Slaap lekker. Bye bye.

0: En voor straks, slaap lekker.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piratenhits.
1: Yesterday. Het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café. Verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

0: luistert toch.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piraathits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend.
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Het blijft in de nacht helder en droog bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. In het noorden kan er mist ontstaan. Er staat weinig wind. De ochtend van eerste Pinksterdag begint vrijwel onbewolkt met een zon die er al snel bij is en geen regen. Ook in de middag overal volop zon en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden met in het zuiden mogelijk 29 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de avond laat de zon zich tot heel laat zien en de wind draait naar het oosten. Ook tweede Pinksterdag verloopt zonnig, droog en warm. En het blijft de hele week mooi lenteweer met maxima tussen de 25 en 30 graden. Later in de week wordt het iets minder warm, maar nog altijd boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd piraten hits.